was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur. 7

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht. Ha!

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: de Nationale Nieuwe. Per radio en Utrecht.
1: Groot van Miss Montreal.
0: Groot, nu zijn we allemaal groot. De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerste US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon. Bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Alet Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
3: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Hey, Remo!
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Wat dacht je van Japan?
11: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
10: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
11: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Radio.
4: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
6: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

The Rain in Afrika, maar The Rain is ook hier, buiten de deur. Ik ging naar buiten en het is best wel een beetje warm en regenachtig tegelijk. Hoe kan dat, hè? En wat fijn dat je erbij bent. Het is 8:10. Ja, we hadden ontzettend veel boodschappen, hoorde ik net. Je luistert naar Vroeg op Zondag, 13 september. 2 uur lang muziek liggen voor ons. En wat is het voor dag 13 september? Wist je dat 13 september 1952 de dag was dat de allereerste Jip en Janneke verscheen in het Parool in Amsterdam?

verscheen dus voor het allereerst in de krant dat verhaal van deze twee buurkindertjes. Deze zondag, nu is vooral Open Monumentendag, ook vandaag nog, was gisteren ook al. Ik heb tips voor je voor dit weekend en je kunt ook nog lekker thuis blijven natuurlijk, gewoon naar de radio luisteren, een beetje chillen. Misschien ben je wel aan het werk, kan ook. Robert-Jan is er vroeg bij elke dag. Afgelopen week trok hij door de provincie. Zo was hij bij de vogelopvang in Utrecht. Daar hoor je straks meer van. Luister je mee? Laat het weten via de app van RTV Utrecht. Die moet je even downloaden. Rechtsboven klikken, contact met de studio. En gaan we nog even een beetje rustig beginnen met Chris Ria. En daarna de heren Agdane Munnik en de groeten uit Maaiveld. Fool if you think it's over.

Alles wat ze aanraakte werd van goud hè, in die tijd. 2002. Groeten uit Maaiveld van hun 8e album toen, Agda en de Munnik. En waar ze ook kwamen, gillende fans. Het is nu ietsjes anders, heren zijn middelbaar, maar maken nog steeds mooie muziek. En fijn dat je luistert. Ik kreeg net al een leuk berichtje binnen van Sharon, of Sharon, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Zij zegt van ja, wij hebben vandaag een evenement in Eemnes. Een rommelroute. Verkoop vanuit je eigen tuin. Tweedehands spulletjes, zelfgemaakte spullen. Maar ook je kunt dingen proeven. Demonstraties zijn er van oude ambachten. Hobby's kun je presenteren. En het leuke is, zij organiseert het samen met haar vader. Is van, 11 tot 4 volgens mij, als ik het goed heb. Even kijken in Eemnes. Even kijken, dat zei ze er volgens mij nog bij, ja. Dus in de tuinen daar in Eemnes. Ja, van 11 tot 4. En een aantal mensen heeft ook gezorgd van overkapping. En we hopen gewoon dat het ietsje droger wordt. Nou, leuk Sharon, dank je wel voor je bericht. En het is natuurlijk op heel veel plekken Open Monumentendag. Ga dan bijvoorbeeld naar Museum Soest. Dat zit in het voormalig klooster Huizen Sint-Jozef. En dat werd dan weer ingewijd heel lang geleden in de 19e eeuw, 1868... En in dit klooster werd door de zusters onderwijs gegeven en werden bejaarden en armen opgevangen. In 1965 kwam dat gebouw leeg te staan, dat klooster in Soest. De kloosterzusters die verhuisden naar Amersfoort. En nu, zoveel jaren later, is het huisvest het pand, dus dat oude klooster, Museum Soest. En dat is open van 2:30 tot 5:00, ook in het kader van Open Monumentendag. We hebben nog veel meer, ik noem er nog eentje, wandel tweedaagse. Vandaag kun je nog meedoen op de Heuvelrug, in de omgeving van Leersum, Maarsbergen. Je kunt ook een dagje doen, kon gisteren ook al, dus kan je los van elkaar doen. 10, 20 of 30 kilometer lopen. Het zijn uitgepeilde routes die gaan door de bossen en de heidevelden van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Kost €12,50 en dan moet je je even aanmelden bij de website Wandel Tweedaagse. En 2 schrijf je dan als cijfertje. Daar kan je nog aanmelden en meelopen en niks aantrekken van die regen. Het is geen slecht weer, je bent gewoon slecht gekleed, zeggen we dan thuis of zoiets. Nou ja. We gaan naar een talent, jong nog, 27 jaar. Ella Langley draait weer regelmatig en country doet het gewoon helemaal. Officieel Elizabeth Camille Langley met Choosin, Texas.

aangezien een gast hier bij Radio M Utrecht nog altijd. We hebben nog altijd een uurtje Studio 60's door de week tussen 2 en 3, waarin Edwin alleen muziek draait in die tijd. En dat wordt gewaardeerd, ook bij de nieuwe generatie. Dat is het grappige daarvan. Grappige ervan. Dit kwam weliswaar uit 1974. En de Hollies werden ooit opgericht door onder andere Graham Nash, die we later weer terugzagen bij Crosby, Stills, Nash en Young. En nu gaan wij naar 96. Beetje esoterisch. De bergen in met Enya.

0: dat stel je wel een beetje zo voor, hè? Zo helemaal in de lucht met een drone en dan boven het mooie Ierse of Schotse of Engelse landschap. En dan deze muziek erbij. Ik heb er nog eentje en waar ik gisteren ook even ben bezig kijken, dat is wel leuk. Een tip voor je die je zou kunnen gaan uitvoeren als je daar zin in hebt. We wachten gewoon even op wat beter weer nog. Ik zal het weer ook nog even geven voor je zo. In Leerdam, dat is in de Vijf Herenlanden, hoort ook sinds een aantal jaren bij de provincie Utrecht. Daar staat alles natuurlijk in het teken van het glasblazen. Kunst en glas. Je kunt er van alles gaan bekijken en ook doen. De grote tuin naast het centrum is geopend. Zijn we gisteren even bezig kijken. Het is echt heel mooi. Het Hofje van Aarden. Daar heeft Merit van der Rijt een keer een heel mooi boek over geschreven. Over de vrouwen die daar hebben gewoond. Er zijn stadswandelingen langs de Lek en de Lingen. En je kunt gewoon in verschillende galerieën. En sommige kerken zijn dicht. Daar hebben we natuurlijk een viering vanochtend. Daar kan je dan vanochtend niet in. Maar een aantal galerieën hebben de deuren wel open. Dit weekend dus. En kijk dan even op Glas Leeft. Vanochtend zijn er in het midden en zuiden van het land perioden met regen. Pas in de loop van de middag trekt die regen oostwaarts en verschijnen er opklaringen. In het noorden blijft het droog, maar er zijn ook een aantal buitjes mogelijk. Maximaal liggen ongeveer tussen de 18 en 20 graden. Ja, het is nu 18 graden. Het is best een lekkere temperatuur. Dus als je er nog op uit wil, dat kan natuurlijk nog best. Wij gaan naar onze eigen Henk Westbroek.
1: Vroeg op zondag. Met Lies.

hij zong het voor zijn eigen Julia. Henk Westbroek. Ook weer een heel tijdje geleden. Mooi liedje. Wij gaan door met Chef Special. En dan zo dadelijk hebben wij reportage van Robert-Jan Boy. Hij was de afgelopen week bij de vogelopvang. En niet voor niks. Het Westnijlvirus heerst onder de vogels. En nou ja, dat pakt soms heel vervelend uit. Maar dit is Chef Special.

0: Wat een lief liedje is dat toch ook, hè? Ze maken ook hele andere muziek, hoor. Chef Special in Your Arms. Als je wil reageren, mag altijd. Ben je een mooi ontbijt aan het maken op deze dag? En wat ga je doen? Regent buiten? Misschien zijn mensen die zijn lekker puzzelfanaat of andere dingen. Ga je er toch nog even op uit? Laat het me weten via RTV Utrecht Contact met de studio en onze app. En ik wens je alvast een smakelijk ontbijtje als je daarmee gaat beginnen. Misschien ga je wel wat leuks doen vandaag. We gaan even naar buiten, naar afgelopen week. Robert-Jan Boy trekt de hele week de provincie door voor Utrecht. Is wakker, 's morgens vroeg altijd al. En deze week was hij onder andere in Utrecht bij de vogelopvang. En dat is niet zo best gesteld daar, want die beestjes hebben te maken met het Westnijlvirus. Is nu ook bij een aantal mensen geconstateerd, maar in ieder geval ook bij de vogels. En Robert-Jan ging daar kijken hoe het is met de vogeltjes daar. Pad en ze worden er best goed ziek van.
1: Ja, we zitten hier weer in het...
2: Dit is de couveuse.
1: De couveuse, ja.
2: In de couveuse van de ziekenboeg. Eén van de couveuses.
1: Je hoort het, Bob, de deurtje van de couveuse wordt opengedaan.
2: En hier hoor je een tortel en drie houtduiven. En het zijn hele kleine houtduiven. Die zijn in beslag genomen een dikke week geleden door de dierenpolitie. Ja. Want er was iemand die 14 duiven in huis had.
1: Maar dit is ook wel een tafereel die zegt van ja, piep, kleine vogeltjes. Ja. De veertjes zijn eigenlijk nauwelijks.
2: Ze dons, ze zijn nog in het dons.
1: Houterig, een beetje aan het wapperen met die vleugelstompjes.
2: Ja. Maar die zijn aan het bedelen bij de tortel, want die willen graag eten.
1: Maar die zien er nog wel levendig uit. Maar als je hier dus verder gaat kijken, aan de andere kant van de behandeltafel,
2: van de bezoekers,
1: dan zien we hier de Westnijlvirus slachtoffer. Ja, je wijst.
2: Dit is een pokkenslachtoffer, dit is een hele andere vogel.
1: Pokken zit er ook nog bij?
2: Ja, pokken is besmettelijk vogels onderling. Dat is vooral bij de duiven. En die kunnen net als Nederlandse, bij mensen de pokken heb je van die pulletjes.
1: Ja.
2: En dat gebeurt dus bij duiven ook.
1: Een pulletje?
2: Van die
1: wijs naar je neus. Je maakt een neusachtige beweging.
2: Ja, van die, hoe noemen we dat?
1: Nou ja, in ieder geval pokken.
2: Ja.
1: Westnijlvirus, dat is nu het thema. Eens even kijken, hoe gaat het met de ekster?
2: Hier hebben we een ekster, die is dood.
1: En die ekster die net nog bewoog?
2: Die net nog bewoog.
1: Oh, daar ligt hij.
2: Ja, en die is nog steeds ongecoördineerd aan het bewegen. Dus ik hoop dat hij snel naar de dierenarts kan voor euthanasie. Dit is een kraai.
1: Een kraai.
2: En die is hier niet binnengekomen wegens de Westnijlvirus. Dus die ziet er redelijk goed uit.
1: Ja.
2: Kan van alles nog wat zijn. En hierboven hebben we een ekster die ook waarschijnlijk Westnijlvirus heeft. Hier
1: zijn
2: is nog
1: dus
2: een ekster.
1: In ieder geval geen watervogels.
2: Zeker geen watervogels. Het gaat om kraaien, kauwen en eksters. Dit zijn de drie vogels die, waar het hier bij ons het meest voorkomt.
1: En kun je ze behandelen?
2: Als het licht is, kun je ze dus heel veel vocht toedienen. Maar je moet echt kijken of dat haalbaar is.
1: Hmm.
2: Het is heel vaak helaas euthanasie.
1: Is het duidelijk dat het meteen het Westnijlvirus is? Of wordt
2: nee,
1: ook
2: aan het begin zeker niet. Het is net als mensen die een griepje hebben. Ik bedoel, als jij een griepje hebt, kan je niet zeggen ik heb de Westnijlvirus. Want dat is bij mensen ook zo. Dus de ene vogel heeft hele lichte kenmerken en de andere die heeft van alles en nog wat. En dat zie je met name bij die ekster die dus nog aan het vechten is.
1: Het lijkt een beetje op vogelgriep misschien wel.
2: Het lijkt heel erg op vogelgriep.
1: Ja.
2: Alleen eksters, kraaien en kauwen krijgen eigenlijk geen vogelgriep.
1: Ja.
2: Dus vandaar dat alertheid heel belangrijk is. En we willen heel graag dat mensen ze naar ons toebrengen. En zeker als ze er een paar in een bepaalde omgeving zien. Want stilstaand water is hier ook heel gevaarlijk voor. Want muggen gedijen bij stilstaand water. En door dat stilstaande water krijg je meer muggen. En die gaan dus weer vogels infecteren.
1: Ja, en die kunnen weer naar de mensen gaan.
2: En die muggen kunnen ook naar de mensen gaan.
1: En dan heb je de poppen aan het dansen. Ja, we zeiden al eerder, één persoon overleden in de provincie Utrecht.
2: Ja.
1: Provincie Utrecht is brandhaard.
2: Ja, het gaat vooral om kwetsbare mensen. 70-plus en kwetsbare mensen. Dus we moeten niet, vind ik, echt paniek zaaien.
1: Nee.
2: Maar wees voorzichtig. Kijk, als je naar de tropen gaat en je weet dat er malaria is, dan kan je ervoor kiezen om iets in te nemen. Nou, ik zelf doe dat niet. Maar gaan we ze goed bedekken.
1: Maar hoe zie jij de toekomst? Ik bedoel, we praten nu over Westnijlvirus. Botulisme hebben we het eerder over gehad. Je hebt de tijgermug, het wordt warmer. Dat gaat anders dan door. Wat gaat dat allemaal betekenen?
2: Ik denk dat er meer ziektes in Nederland komen uit de tropen. En dat is heel logisch.
1: Slaap van straks met een klamboe?
2: Wie weet.
0: Ja, wie weet. Dat is dus...
1: Dus even kijken dat als het kouder wordt, dan wordt het ook rustiger hier in de ziekenboeg. Want hier hebben we ook weer een geluidje. Dat je denkt, wat zegt dat vogeltje allemaal?
2: Er is weer een duif die aan het bedelen is. Die heeft honger.
1: Een duif. Ja. Dat zit er ook nog bij. Sterkte met het Westnijlvirus.
2: Dankjewel.
0: Kerstin Steinhardt hoorde je en zij is van de Vogelopvang Utrecht. En ze zegt ook van, ja, geen paniek, zeker niet. Maar de brandhaard zit in de provincie Utrecht als het gaat om deze vogels. En de regio Gooi en Vechtstreek. En ze weet dat de collega's er daar ook druk mee zijn. En ze zegt, ze roept mensen op eigenlijk om zieke vogels naar de opvang te brengen. Zeker als je een paar zieke vogels in dezelfde omgeving ziet. Dus alertheid is dan belangrijk. En dan zou ik zeggen, trek dan ook wat handschoentjes aan en bescherm jezelf ook een beetje. Kerstin was dat. En je kunt dat hele verhaal ook nog lezen op onze app en site over de vogelopvang in Utrecht. En de arme beestjes die last hebben van dat virus. Don McLean. Hallo.

0: grijs gedraaid. Powerful People was zijn eerste album. People Gotta Move was ook de eerste hit. En hier nog de Wild Horses. We zijn er zo weer. Ik spreek je graag zo. En we zijn er vroeg. Tot zo.
1: Radio M Utrecht geeft je muziekplezier.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeve.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Trulies met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Alet Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
19: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
21: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
22: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
23: Radio 1. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
24: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
23: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

Uit 1969, een vrolijke hippie muziek. If Paradise is Half as Nice van Eamon Corner. En welkom, tweede uurtje vroeg op zondag. Ik kan mij voorstellen dat mensen vandaag ietsje later zijn als je naar buiten kijkt. Het is wat regenachtig, mogen we zeggen. Het is wat heel groen is het hier wel nog in de tuin van RTV Utrecht. Van het voorportaal, maar wel een beetje grijs. Maar ja, dan zeggen ze, dat zei ik straks ook, het weer is niet slecht. Je bent gewoon slecht gekleed. Je moet gewoon iets gaan doen. Nee hoor, je kan natuurlijk ook lekker gaan chillen thuis. Dat is ook helemaal prima. Zoals dat tegenwoordig mijn kinderen noemen, dat zou ik tegenwoordig ook. Maak je werk van jouw ontbijt. Laat het eens weten of stuur een fotootje. Dat vind ik wel leuk. Kom maar door. Er is trouwens wel het een en ander nog te doen hoor, als je wat wil ondernemen. Het is natuurlijk ook vandaag nog Open Monumentendag. En heel veel kerken en gebouwen en kastelen en sluizen doen de deuren open. Kun je een kijkje nemen. En verder zo dadelijk onze bioloog heeft het over een heel piepklein paddenstoeletje. Het eikeldopzwammetje, als ik me niet vergis. Moest hij voor op de knieën in de tuin om het te kunnen ontdekken. Want de paddenstoelen tieren verder welig, zoals dat heet. Wil je wat kwijt? Heb je misschien nog een leuke tip? Laat het weten via de app van RTV Utrecht. Contact met de studio, dat vind ik heel leuk om te horen. Gaan wij nog even terug naar de 70s met Rod Stewart. MUZIEK

0: Roxette uit 1990. It must have been love. Ja, dan gaan we naar onze schrijver, natuurfotograaf Luc Hogestein. Woont in Utrecht Lunetten en is altijd op zoek naar nieuw leven in zijn directe omgeving. Beestjes, planten, noem het allemaal maar op. Kijken wat hem vandaag opvalt. Luc, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lisbeth.
0: Het is ja, toch langzamerhand wel echt herfst geworden. Ontzettend veel regen is er gevallen, hè?
1: Ja, die combinatie van regen en warme temperaturen die hebben ervoor gezorgd dat het herfstfenomeen dat elk jaar tevoorschijn komt weer te zien is. En dat zijn de paddenstoelen. Want die staan zelfs ook al in onze tuin in vol ornaat, ja, ik zou bijna zeggen te bloeien. Maar ze zijn letterlijk de grond uitgespoten de laatste dagen.
0: En is dat eigenlijk sinds die regen gevallen is? Want daarvoor hadden we natuurlijk die enorme droogte.
1: Ja, klopt. Nee, die regen is extreem belangrijk voor paddenstoelen, want die kunnen eigenlijk niet groeien zonder water. Dat geldt natuurlijk voor elk levend organisme. Maar paddenstoelen hebben er helemaal veel belang bij, want die hebben een bepaald aantal cellen in hun lijfje zitten, zeg maar. En die cellen die rekken ze als het ware op met water. Die gaan dus niet extra cellen maken om te groeien, maar die rekken hun eigen cellen gewoon op. Dus eigenlijk wat je ziet is een paddenstoel is eigenlijk gewoon een zakje water wat je ziet.
0: En wat heb jij voor iets bijzonders gezien? Want jij kijkt altijd heel erg direct in je eigen tuin, in je omgeving. Wat kwam jij tegen?
1: Ja. Nou, ik kwam al boleten tegen. Waarschijnlijk fluweelboleten, die stonden bij ons voor. Maar de allerleukste, dat is een hele kleine. Die namelijk groeit in een eikeldopje. Dat is het eikeldopzwammetje.
0: Dat is ook een leuk scheppelwoord, ja. Ja, vertel, wat is dat voor een soort paddenstoeltje? Ja,
1: nou, het is werkelijk een piepklein paddenstoeltje. Die trouwens ook in beukennootjes groeit. En nog op een andere paar soorten zaden, zeg maar. Maar in eikels vind je hem het meeste. En dat is een, ja, echt letterlijk een piepklein paddenstoeltje. Waarvan er ongeveer wel 40 tegelijk in één gevallen eikeldopje kunnen groeien. Of in een rottende eikel. Daar zijn ze ook wel gek op. En ze zijn knaloranje van kleur in het begin. Dus ze zijn makkelijk te vinden. En even later, als ze wat ouder worden en wat groter worden, dan worden ze een beetje bleker, een beetje vaalbleekgelig, zeg maar. Maar het is de periode.
0: Ja, dat is wel grappig, want die zijn dus heel klein. En als je ze wil zien, waar moet je dan op letten?
1: Nou, dan moet je letterlijk op je knieën gaan onder een eik. Dat is echt wat je moet doen. En dat heb ik zelf ook gedaan. Dus mensen in de straat zeiden van, wat ben jij nou aan het doen? Ik zei, ja, ik zoek het eikeldopzwammetje. Nou, voor je het weet zijn er allemaal mensen om je heen verzameld om te kijken naar het paddenstoeltje. En wat ik heb gedaan is gewoon letterlijk eikeltjes omdraaien en eikeldopjes omdraaien. Net zolang totdat ik er eentje vond die helemaal onder de eikeldopzwammetjes zat.
0: Grappig. Ja, ja, en ik liep in het park van de week bij mij in de buurt. En daar zaten juist aan de bomen van die gigantische, ja, elfenbankachtige paddenstoelen aan de bomen. Ja. Ik weet niet wat dat zijn, maar heel groot. Ken je die?
1: Ja, dat zijn een soort houtzwammen. Elfenbankjes kan inderdaad, kunnen ook tonderzwammen zijn. Maar je hebt meerdere zwammen die letterlijk aan bomen groeien.
0: Heel groot ook.
1: Ja, dat noem je ook de zogenaamde houtzwammen. Als het hele grote waren, dan waren het waarschijnlijk tonderzwammen.
0: Oké.
1: Denk ik. Ja, maar die zijn zelfs zo groot dat je, als je echt een heel sterk exemplaar vindt, dan kun je er zelfs op gaan zitten. Zo groot kunnen ze worden. Een soort stoeltjes van moeder natuur.
0: Ongelooflijk. Ja. Is dit de tijd of houdt dit nog wel eventjes aan?
1: Dit houdt nog wel even aan tot het moment komt dat het echt koud wordt. Want als het gaat vriezen s'nachts, dan zijn in één klap alle paddenstoelen weer verdwenen. Omdat ze voor een belangrijk deel uit water bestaan. Ja, dan vriezen hun cellen letterlijk kapot. Dat worden kristallen aan de binnenkant. En dan verdwijnen ze als sneeuw voor de zon.
0: Oké. Nou, hartstikke leuk. Goed opletten dus thuis ook in je omgeving. Gewoon kijken naar dat kleine eikeldopzwammetje. Het is geel en je moet even op je knieën gaan onder de eiken.
1: Ja, precies, onder de eik.
0: Hey, dankjewel. Leuk voor je. Dankjewel voor je uitleg. En graag tot de volgende week.
1: Oké.
0: Joe, doeg.
1: Hoi.

vertaald als de kringloop van het leven. Beetje een Queen-achtig einde, let maar op. Uit de Disney-film natuurlijk, The Lion King in 1994 uitgebracht. In het begin van de eerste film is het lied te horen. En je kunt ook zien hoe leeuwenbaby Simba dan wordt gepresenteerd. Ja, dat is een fantastisch mooie scène. En zo dadelijk, na Olivia Dean, heb ik een heel bijzonder stukje. Ja, cabaret, nou ja, ik vertel het zo wel. Eerst Man I Need.

ook al 27 jaar. Net als Ellen Langley die we net hadden. Dit is Olivia Dean. Uiteraard super succesvol. Het was hier ook meteen allemaal helemaal uitverkocht. Ja, leuk om te draaien. Nou, je hoort nog wel eens wat in het nieuws over Hilversum. Wat zich daar zo al afspeelt. En toevallig zag ik op de kalender, het is 13 september. Precies op deze datum, een jaar geleden, ontviel ons acteur, zanger, voorheen cabaretier en toch ook wel heel komisch talent, Gerard Cox. En toevallig is dat op de geboortedag trouwens van zijn oud-compaan Frans Halsema, die maar 42 jaar werd, in 1984 al overleed, moet je voorstellen. Dat is 42 jaar geleden. Dat is 42 jaar geleden, volgens mij werd hij niet 42, nog jonger zelfs. Ooit vormden zij ooit een succesvol cabaretduo. Maar ik ontdekte dit in onze archieven. Je zou het heel actueel kunnen noemen, maar het komt gewoon uit 1970. Wie wijst mij de weg in Hilversum? Sommige dingen veranderen nooit.

reageren. Ik vind het leuk om te weten of je een lekker ontbijt aan het maken bent op deze zondag. Dan maken de mensen toch altijd ietsje meer werk van, hè? Eitje erbij of een sapje. Hoorde ik gisteren bij Koophoek die meneer vertellen die zo'n leuk verhaal had over zijn filterkannetje. Hij zocht daar nog een kapot stenen filter bij. Dus ik hoop dat dat gaat opgelost worden. Kijk nog maar even op onze Facebookpagina. We hebben nog een wat dingetjes te doen. Dit is ook wel aardig. Een kunstroute in Renswoude. Kunst, cultuur en ontmoeting in het Kasteeldorp. Kunstroute Renswoude. Daar openen lokale makers dit weekend hun deuren voor publiek. Dus het is ook binnen. Bezoekers kunnen gratis genieten van een gevarieerd aanbod aan kunst. Bijzondere verhalen en ook persoonlijke ontmoetingen. En allemaal op mooie locaties. En zo krijg je een beetje een beeld op een laagdrempelige manier in de keuken van die lokale kunstenaars. Gisteren was het de drukte. Vandaag openen twee locaties de deuren voor een intieme en rustige kunstbeleving, vertellen ze zelf. Bezoekers krijgen alle gelegenheid om de verhalen achter die kunstwerken te ontdekken en rechtstreeks met de kunstenaars te praten. Vanmiddag dus van 1 tot 5 uur. En dan nog het berichtje van Sharon. Zij zou heel graag bekend willen maken, dat heeft ze eerste uurtje ook even gedaan. Er is een evenement in Eemnes, de Rommelroute. Het leuke is, mensen verkopen dan vanuit hun eigen tuin of plaats allerlei spulletjes, tweedehands, zelfgemaakt. Er zijn ook allerlei dingen te proeven. Er zijn demonstraties, oude ambachten en hobby's presenteren de mensen. En dat is van 11 tot 4 uur. Gewoon bij de mensen thuis. En ze zorgen dan ook wel voor een overkapping, zodat je niet in de regen staat. Parapluutje mee en gewoon even gaan kijken. Sharon organiseert het zelf samen met haar vader. Hartstikke leuk initiatief daar in Eemnes. En dan nog een theaterwandeling in Utrecht. Wil je wat meer weten van de geschiedenis? Nou, dat kan. Iedere zondagmiddag met de Storytrail theaterwandeling. Paraplu mee, een van de verhalenvertellers van het theatergezelschap Stadsavonturen, is je gids tijdens die openluchtvoorstelling. Vol zagen en legenden vanmiddag om 14:00. En kijk even op de website storytrail.nl. Verder nog een tip als je ook binnen wil rondlopen. Paleis Soestdijk, daar is nog steeds de tentoonstelling te zien met foto's van Sascha de Boer. Het gaat allemaal over water. Sowieso leuk om even in het paleis rond te lopen, toch? Lijkt mij wel. Wij gaan eens even kijken. Ja, we gaan... Dat gaan we helemaal niet. We gaan naar boven. We zitten al een stukje te ver. Nee, we gaan naar UB40. Sing our own song.

Ik zat eventjes te kijken waar dat liedje nou eigenlijk vandaan kwam. Never, Never, Never was eigenlijk een vertaling uit het Italiaans Grande, Grande, Grande. In 1973 een hele grote hit voor Shirley Bassey. En wat heerlijk om weer eens een keertje te horen. En deze mannen, er is er nog maar één over, maar de muziek blijft. The Bee Gees and To Love Somebody.

Radio en Utrecht. En ja, wat een raar weertje is het, hè? Ik zie hier af en toe mensen in en uit lopen en de regen trotseren. We hadden trouwens nog één leuk dingetje te melden, vind ik zelf. Kasteel De Haar, Haar Zuilens, heeft altijd een bijzondere maand in september. In die tijd, in die maand, bivakkeerde de familie van Zuiden van Nijveld daar altijd. En dan zijn er dus altijd speciale rondleidingen en tuinwandelingen. Ja, tuinwandeling misschien even wachten tot verderop. Het is een jaarlijkse traditie geworden. Het verblijf van de baron en de barones op het kasteel, samen met hun gasten uit de internationale Beaumonde. En laat je dus meenemen in de verhalen, de sfeer en de stijl van toen. Schuif aan in de eetzaal, speel een potje schaak in de ridderzaal en bewonder de dienstkleding. En het unieke 700-delig, jawel, zilveren bestek en japonnen van de baronessen. Ja, dat is leuk. Dat kun je doen. En ondertussen neem ik een kopje koffie met Veel Heeft de Kunst op hun geliefde Suzanne.

0: Het werd niet echt wat, hè, met die Suzanne. Ja, we kijken er misschien nu ook wat anders tegenaan, tegen dat liedje dan vroeger. Eerste uurtje, nee, wat zeg ik, de eerste twee uurtjes zitten erop voor vandaag op Radio M Utrecht. Koop is binnen en zo dadelijk is alles M voor elkaar. En we gaan je nog even onze nationale nieuwe laten horen. Dat is een pittige, dus daar sluiten we mee af. Ik wens je een hele fijne zondag, regen of geen regen. Het is geen slecht weer, er bestaat alleen slechte kleding. Hele fijne zondag.
1: De nationale nieuwe bij Radio M Utrecht.
2: Groot van Miss Montreal.
1: Groot, nu zijn we allemaal groot. De nationale nieuwe bij Radio.

0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Eerder ANWB rijopleiding, nu Grow.

0: dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje? Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
2: Voordeeluitjes.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
8: De prijsfavorieten van

0: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
9: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Het ontstond toen zijn vrouw Claudette de deur uitliep voor een boodschap. En Bill Dees die grapte dat mooie vrouwen nooit geld genoeg hebben. Een liedje van Roy Orbison.
1: En voor elkaar.
0: Ja. Niet, dat is Bill Dees. Hè. Het is, uit de studio komt dit verhaal naar boven. Dat is niet de mening van Koop Geersing of de opvatting. Goedemorgen. Ja, ik zat vanochtend nog even binnen met koffie. Keek naar buiten. Naar de tuin, naar de lucht. Niks bijzonders. En dat was genoeg. En soms is kijken namelijk voldoende. Nou, maar hoe wordt het vandaag buiten? Ik vond het al wel een beetje lekker, 19 graden. En jij, Lisbeth, was het plakkerig, vond jij het, geloof ik, hè?
2: Ik zei het net tegen jou, Koop, buiten de uitzending om. Ik kwam naar buiten. Ik denk, het voelt gewoon een beetje klammig. Alsof het nog een beetje zomerachtig is.
0: Ja.
2: Maar ook weer niet.
0: We hebben allebei korte mouwen, zullen we zeggen.
2: Ja, ik heb een korte
0: t-shirtje. En het is gewoon lekker. Een beetje plakkerig is het wel.
2: Heel vochtig, ja. Het is heel regenachtig. Ja.
0: Hey, bedankt voor de start van de dag. Bedankt voor de koffie. En want dat staat allemaal weer aan dankzij
2: jij
0: jou.
2: Bedankt voor de
0: koffie. Ja, ik heb het gebracht. je hebt de machine aangezet. Wat ga je nog doen vandaag? Ga jij nog iets doen in het kader van Open Monumentendag?
2: Ja, nou, ik ga even kijken. Want in het Centraal Museum in Utrecht heb je een hele mooie schilder. Gerard van Honthorst. Ik ken hem verder niet. Maar die hangt nog één dag in het Centraal Museum. Ga ik toch even kijken.
0: Nou, je hebt helemaal gelijk. Ja, ja hoor. Nou, heel veel plezier
2: daar.
0: En dat
2: is binnen.
0: Ja, dus dat begrijp ik. Dat zal vast mooi zijn.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb hele mooie afbeeldingen gezien.
0: En ik spreek je gauw weer.
2: Lady in Red.
0: Nee, nee.
2: Oh,
0: Dit ken je niet. Het is Timber Tambor uit Canada.
2: Echt wel.

Ja, Frank, we weten het wel. Doe iets. En op dat album, daar speelt communicatie met het publiek een belangrijke rol. Dat is het centrale thema. Het is een nummer dus van Frank Boeien. Ach, het is 10 uur geweest, hè? 10:18 om precies te zijn. Radio M Utrecht heb je aanstaan. M voor elkaar tot 12 uur. Ik heb een paar mooie tips voor je. Helemaal vers. De Eempolder trekt dit weekend massa's vogelspotters aan. Nadat het gerucht ging dat er 2 steppenkiekendieven boven het gebied rondvliegen. Vogelaars uit het hele land komen af op de zeldzame roofvogel. Bepakt met verrekijkers, camera's en natuurlijk een lunchpakketje. De steppenkiekendief broedt normaal vooral in Zuidoost-Europa en Azië op steppes, in riviervalleien en in landbouwgebied. Al is de Europese populatie al jaren dalende, wordt hier vaker gezien in Nederland. Deels omdat hij vaker westwaarts trekt en deels door het groeiend aantal vogelaars. De eerste spotters die arriveerden al begin deze week. Dus ja, als je nog wat wil zien, de Eempolder, daar moet je naartoe. Neem je verrekijker mee, hè. Meer hierover op rtvutrecht.nl. Staat er net op. En dan gaan we naar een zwembad waar alles in beweging is. De Utrechtse waterpolodagen die zijn sinds vrijdag al bezig in zwembad De Kromme Rijn. Bij de vrouwen spelen UZSC, ZV De Zaan, Polar Bears en GZC Donk tegen elkaar. Nou, als je een beetje in het waterpolo zit, dan zeggen deze afkortingen je natuurlijk heel veel. En bij de mannen doen ook PSV en dezelfde Utrechtse topclub mee. Het zijn sterke ploegen uit de eredivisie, dus langs de bandrand zie je de waterpolo's op hoog niveau spelen. De wedstrijden zijn gratis toegankelijk. Je vindt zwembad De Kromme Rijn aan de weg naar Rijnouwe 3 in Utrecht. En meer vind je op uzsc.nl. En van het water van de wedstrijd naar eten dat er heel anders uitziet. Bij spoor 18 en 19 op Utrecht Centraal is de kromste supermarkt al open. Daar krijg je groente en fruit die te krom, te klein of niet mooi genoeg zijn voor een gewoon supermarktschap, juist de hoofdrol. Je kunt binnenlopen, proeven en ontdekken hoeveel goed eten en anders verloren zou gaan. Je vindt de tijdelijke winkel tussen spoor 18 en 19 op Utrecht Centraal. En meer vind je op wastearmy.nl. Tijd voor de Beatles.

0: Wat een lekkere plaat van Bruno Mars. On My Soul van zijn album The Romantic. Waarmee hij terugkeert als soloartiest en zijn meest persoonlijke werk aflevert. Heerlijk. Radio M Utrecht, we draaien ze toch allemaal maar, hè? Het Stoetwegenpad is een klompenpad van 11 kilometer vanuit Driebergen door boerenland, bosranden en het gebied richting Zeist en Bunnik. Geen evenement met een startschot. Je papa had zelf wanneer je op pad gaat. Trek wel stevige schoenen aan, want onverharde stukken horen erbij. Het startpunt is bij Pannenkoekenhuis Prinsenhof aan de Hoofdstraat 1 in Driebergen-Rijzenburg. En de route en de praktische informatie vind je op klompenpaden.nl. Van onverharde paden naar een terrein waar fietsen de hele ochtend centraal staan. In Amersfoort zijn de eerste toertochten van het Keistad Fietsfestival al onderweg. En vanaf 10 uur, of sinds 10 uur, gaat ook het festivalterrein helemaal open. Dus je kunt er al terecht. Daar liggen een pumptrack, een loopfietsenparcours en allerlei activiteiten klaar voor jonge en volwassen fietsliefhebbers. Je hoeft dus niet zelf een lange tocht te rijden om de sfeer mee te krijgen. Het festivalterrein is vrij toegankelijk bij de Amersfoortse IJsvereniging aan de Rubensstraat 70 in Amersfoort. Programma keistadfietsfestival.nl. Je kunt ook alles vinden, hè, wat dat betreft. Dan gaan we even van die sportieve kilometers naar rustig struinen tussen makers, eten en streekproducten. Rond kasteel Groeneveld in Baren staan half uurtje, kijk ik op de klok, de kramen van de Trotsmarkt voor je klaar. Je loopt tussen streekproducten, ambachtelijke lekkernijen en spullen van makers die zelf achter hun kraam staan, met het park van het landgoed er gewoon omheen. Naar de markt zelf loop je gratis binnen en een rondje door het groen ligt daarna voor de hand. Je vindt de Trotsmarkt bij kasteel Groeneveld aan Groeneveld 2 in Baren. Meer informatie op trotsmarkt.nl. Hoe kan het ook anders? En gisteren zochten we in de uitzending van M voor elkaar naar de eigenaar van een stepje annex loopfiets, naar haakpatronen voor poppenkleertjes, naar iemand die hard kan solderen, naar vrijwilligers voor U Centraal en naar een stenen koffiefilter. Je hebt Liesbeth er vanmorgen al even over gehoord. En misschien hoorde je het onderweg en schiet je nu ineens iemand te binnen die precies het antwoord heeft. Laat het maar weten, hoor. Hans Zijlstra uit Soesterberg, die houdt van koffie en heeft zijn eigen manier om het te maken.
1: Tegenwoordig neem ik gewoon snelfilter koffie uit een bak. En dan ga ik de koffie opschenken op de ouderwetse manier. Met een filter. Heel af en toe gebruik ik ook nog een klein beetje Buisman. De blauwe.
0: Ja, dat ken ik nog. Hans zoekt dus een filter van steen voor zijn koffiepotje. De zijn is stuk gegaan. Nou, je kunt nog altijd even op Facebook kijken. Radio M Utrecht. Het is een rond filter. De bovenmaat is 7 centimeter doorsneden. En dan loopt de hoogte van 4,5 naar 3,5 centimeter. Wie kan helpen? Sommige zoektochten passen in geen enkel advertentiekader, want waar het werkelijk om gaat is iemand die de stilte deelt. Eenzaamheid klopt zelden hardop aan. Ze komt op kousenvoeten binnen langs een achterdeur die je nooit op slot dacht te hebben. De een raakt na een knak in de gezondheid langzaam de mensen kwijt die er altijd waren, tot op een ochtend blijkt dat de wereld is gekrompen tot 4 muren. En de ander die gaf jarenlang alle liefde aan de zorg voor een partner en hoort nu dat die zorg is weggevallen. Voor het eerst hoe luid een huis kan zwijgen. Vera Den Haan is consulent vrijwillige inzet bij Buddy en bezoek van U Centraal. En die vertelde gisteren in de uitzending voor wie een vrijwilliger wordt gezocht.
2: Iemand bijvoorbeeld die vol op een leef stond, een drukke baan had, druk sociaal leven, en door plotselinge gezondheidsproblemen kan die dus veel minder dan voorheen. Door medische hulp is het zelfs verergerd. Als je toch ziek wordt, dan wordt je wereldje wat kleiner en dan nemen ook stiekem toch wat sociale contacten af. Dus die persoon is wel wat eenzaam geworden en die zou het wel wat meer willen doen, maar ja, dit is toch meer naar huis gekluisterd. Dus deze persoon gaat graag wat meer willen ondernemen. Dus bijvoorbeeld, die houdt echt van koken, dus liever samen koken of samen iets eten. Natuurlijk ook een goed gesprek, want dat is natuurlijk ook wat je mist als je wat eenzamer bent.
0: Ja, wie kan deze vrijwilligersvacature invullen? Je krijgt een training vooraf, dus je hoeft er niet zomaar in te gaan. En dan zoekt U Centraal naar nog een vrijwilliger, een maatje voor
2: iemand die heeft inderdaad altijd voor haar partner gezocht, jarenlang. de zorg is weggevallen, ja, dan is het inderdaad gewoon het huis natuurlijk een stuk kleiner. En dan zeg je natuurlijk ook dat je focus natuurlijk altijd op de ander hebt gelegen. En nu kan je focus op jezelf liggen. En dan merk je toch vaak dat het wel wat stiller is om je heen. Voor deze persoon is ook wel echt iemand naast gezelligheid en een luisterend oor. Ook echt wel iemand die wat misschien wat wil ondernemen, wat meer de deur uit. Iets aan het een kopje koffie ergens buiten of een wandeling. En dat is echt wel een mooie kans om iemand te helpen om zijn wereld juist weer wat groter en wat breder te maken.
0: Ja, nou, denk er eens over na. Word dus vrijwilliger. Je kunt de vacatures nogmaals lezen op ucentraal.nl. En tussen u en centraal zit een streepje. Marian Poot uit Nieuwegein, die koestert haar zogenaamde koetslantaarn.
3: Dus een koperen, ja, koetslantaarn inderdaad. Met een glaasje en een lampje erin. En, ja, en een dingetje waar die mee bevestigd zit. En dat is afgebroken. Ja, hij hangt er al 56 jaar, dus het is niet de nieuwste. Maar ik wilde hem poetsen, heel voorzichtig. En toen hield ik het grootste stuk in mijn hand.
0: Ach, dat is jammer. Bij de lantaarn is dus het lasgedeelte gebroken. Gewoon, tussen aanhalingstekens, solderen is niet sterk genoeg. Maar Jan zoekt naar iemand die hard kan solderen. En hard solderen is een verbindingstechniek voor metaal waarbij je twee stukken aan elkaar zet met een soldeer dat pas boven de 450 graden Celsius smelt. En dat is het verschil met zacht solderen, waar het solderen, vaak is dat tin, al onder die grens van 450 graden vloeibaar wordt. Ook in Hem voor Elkaar was Mieke van Hengstem uit Houten.
4: Voor de kleindochters ben ik nu op zoek naar haakpatronen voor poppen. Ik zal je zeggen, ik heb er heel veel moeite voor gedaan om haakpatronen te vinden, want ik haak graag, maar ik kan niet zonder een patroon. En ik ben in de boekhandel geweest en bij de Biep. Maar daar vind ik het niet. Ik denk, ik ga nu een oproep doen, want er zijn heel veel patronen voor. Breipatronen, bijna allemaal. En ik heb op internet gekeken en daar heb ik het ook geprobeerd, maar dat lukt mij niet. De gratis haakpatronen. Ik denk, ik ga naar M. Utrecht bellen.
0: Ja.
4: En ik hoop dat ik in de uitzending kom. Ja. En ik ben er.
0: Ja, ze was in de uitzending. Haakpatronen dus voor poppenkleertjes voor haar kleindochters, die ze bij naam heeft genoemd. Wie kan Mieke aan die haakpatronen helpen? En tenslotte was er Annemieke Pos, ook uit Nieuwegein, met een gevonden voorwerp, op zoek dus naar de eigenaar, die zich nog steeds moet melden. Wat er gebeurde, dat legde ze gisteren uit.
5: Leuke loopfietsje, een beetje mintgroenachtig, stond daar voordat ik mijn fiets op wilde bergen in mijn berging. En ik heb dat dingetje laten staan, want ik denk, daar komen ze wel weer op terug. Die komen ze wel zoeken. Maar ze kwamen niet. En ik heb hem 3 dagen laten staan. Toen denk ik, ja, nou zet ik hem maar in mijn berging. Dus toen heb ik een advertentie in het AD geplaatst. In de hoop dat iemand erop terug zou komen. Want het is best blij, heb ik opgezocht, een duur ding. Je kunt er ook nog een step van maken laten. Als het kind wat groter wordt, dan kan je het stuur omhoog maken. Dan is het een step.
0: Ja, een super ding dus. Ja, van wie is die? Nou, superproducer Gerard, die wist alles nog eens een keer aan elkaar te knopen.
6: Zo, wat een uitzending, Koop.
0: Dat kun je wel zeggen.
6: Ja, we hadden Annemieke Pos uit Nieuwegein in de uitzending als laatste. Ze heeft een stepje loopfietsje gevonden op de Weertstede in Nieuwegein, vlakbij City Plaza. Graag met foto aantonen als je de rechtmatige eigenaar bent. We kregen een heel leuk mailtje, appje van Anke Blom. Hoi Koper Gerard, als ik mij goed herinner, heb ik patronen voor poppenkleren thuis, maar ben nu aan het werk, dus ik kan niet kijken. Dus zo gauw ik thuis ben, na 4 uur, ga ik even kijken voor Mieke van Hengstem uit Houten. Want die zoekt haakpatronen voor poppenkleertjes.
0: Oh, wat leuk.
6: Nou, dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Ja,
6: Anke.
0: Zeker. Zeker, dank je wel, Anke.
6: Dan hebben we ook nog even iemand aan de telefoon. Als het goed is, Gemma, goedemorgen.
7: Goedemorgen nog even.
6: Ja, Gemma, je hebt 2 keer geappt vanochtend. 1 keer met een tip over solderen. Maar je hebt nog veel beter nieuws volgens mij.
7: Ja, nou dat zou wel eens kunnen zijn, ja. Want ik zat te denken, oh nee, mijn buurvrouw is goudswit. En ja. Zij wil het wel proberen.
6: Wat leuk, geweldig.
7: Zij mag dus, die mevrouw mag dus contact opnemen met het telefoonnummer wat ik in het bericht heb gezet.
6: Ja, met Charlotte Vogel.
7: Ja, klopt.
6: Ja, wat goed dat je gereageerd hebt. En Marianne Poot uit Nieuwegein heeft dus een probleem met een lantaarn waar het lasgedeelte bij gebroken is. Als ik het even zo heel kort door de bocht zeg.
7: Zij komt ook uit Nieuwegein.
6: Ja.
7: Oh, dat is mooi. Dat is helemaal mooi.
6: Nou, kijk eens even. Gemma, ik vind het heel erg leuk dat je gereageerd hebt. En we gaan iedereen even met elkaar in contact brengen.
7: Hartstikke goed.
6: Oké. En dan hadden we ook nog Hans Zijlstra uit Soesterbergkoop. Hij zoekt een filter voor een koffiepotje. We hebben foto's op onze Facebookpagina.
0: En voor elkaar, ja.
6: Nou, er komen heel veel reacties op binnen. Het filter is nog niet gevonden. Het filter is nog wel te koop hier en daar. Dus, nou ja.
0: Goeie tips.
6: Het is wel een goede tip.
0: Ja.
6: Mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl en via de app. En misschien kan jij nog iets zeggen over de buddy en bezoek.
0: Ja,
6: vrijwilligers.
0: Vera Den Haan, die hebben we vanmorgen in de uitzending gehad. Die is consulent vrijwillige inzet, buddy en bezoek. En join us. Voor mensen die erg eenzaam zijn, zoeken zij mensen die daar een soort begeleiding aan geven.
6: Ja,
0: als
6: samen,
0: vrijwilliger.
6: Samen koken bijvoorbeeld. Stukje wandelen samen.
0: Ja, je kunt daar heel veel van leren voor jezelf. Maar je doet ook heel erg goed. Zoek dat allemaal op ucentraal.nl. En ucentraal is met een streepje ertussen. En als dat allemaal niet werkt, stuur rustig ons eventjes je gegevens.
6: Natuurlijk, mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En wij gaan weer reageren. Geen probleem.
0: En zo is het, Gerard.
6: Ja, een plaatje. Gezellig. Ah.

You Leave Me Now werd geschreven en gezongen door bassist Peter Cetera, maar de akoestische gitaar die bespeelde hun manager en producer, en dat was een primeur voor Chicago. Radio M Utrecht, we hebben er zin in vandaag. Je kunt lekker naar buiten, je kunt nog van alles gaan doen. Nog 3 voor dit uur, zelf doen op een fort, cultuur op een fort en daarna een oud huis vol verhalen. Bij Fort bij Vechten wordt geschiedenis vandaag vooral iets om zelf te doen. Tijdens Fort en Kids kunnen jonge bezoekers knutselen en spelen, en er zijn rondleidingen langs bijzondere gebouwen op het fort. En buiten zijn de extra activiteiten gratis. Voor het Waterliniemuseum zelf heb je een entreebewijs nodig. Je bent al welkom bij het Waterliniemuseum aan de Achterdijk 12 in Bunnik. En het programma, dat vind je op, inderdaad, waterliniemuseum.nl. Vastspel in geschiedenis naar een fort dat vandaag zelf het podium wordt. Fort Maarseveen namelijk, want daar is al begonnen 20 minuten geleden het Fort uitroepteken festival. Het oude fort wordt gevuld met muziek, dans, cabaret, kunst, een modeshow van gerecycled materiaal en een stille disco. Je kunt van optreden naar optreden lopen of gewoon ergens neerstrijken en zien wat er voorbij komt. De toegang kost je niets. Je vindt Fort Maarseveen aan de Herenweg 3 in Maarsen. En het hele programma staat op fortmaarseveen.nl. Na al die optredens wacht een huis waar juist de kamers spreken. Achter de poort van kasteel Amerongen staan vanaf 11 uur de zaalgidsen klaar. Je loopt door kamers waar eeuwenlang gewoond, gewerkt en ontvangen is. Langs meubels, schilderijen en voorwerpen die het huis veel persoonlijker maken dan alleen een mooi gebouw. Je ruikt het bijna. En buiten ligt de historische tuin ernaast, dus je kunt er gemakkelijk een middag van maken. En je vindt kasteel Amerongen, ach, je ziet het al als je in de buurt bent, maar het is de Drostenstraat 20 in Amerongen. Kaarteninformatie, kasteelamerongen.nl. Even de tijd terug.

0: Dave Clark 5 was dat, met Everybody Knows. En ik heb straks nog in het volgende uur nog veel meer mooie muziek voor je. Eerst gaan we even naar de paraplu waarschijnlijk, want die zal best eens af en toe even nodig kunnen zijn. Maar volgens mij blijft het ook zacht. Rico Schreuder van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Jij gaat zo vertellen hoe deze dag zich verder ontwikkelt en
1: zeker
0: wat de nieuwe week brengt. Misschien over een uurtje. Mag ik even een mailtje met je delen?
1: Ja, natuurlijk mag dat.
0: Dag, beste mensen van Radio M. En natuurlijk jij ook, Rico. Mijn ramen zijn aan de buitenkant grijzig, alsof er vuil of zand in de regen heeft gezeten. Zou de weerman dat weten? Dat vraagt Marijke de Jong. Nou, weerman, vertel maar.
1: Nou, als het goed is, zit er geen zand in, want het heeft de laatste tijd al flink geregend. Als het een tijdje droog geweest zou zijn, dan zou je zeggen van er is wat zand mee naar beneden gekomen. Maar de laatste dagen is het al behoorlijk nat geweest. Dus ik denk niet dat er zand in de regen heeft gezeten. Want de auto's die zijn ook niet heel erg zanderig, dus ik denk dat het wel meevalt.
0: Ik ben er wel blij mee, want ik heb net de ramen gezeemd thuis. Dan wil je niet dat er weer allemaal zand in die regen zit.
1: Zeker niet, nee.
0: Hey, dank even daarvoor. Ja, ik kijk naar buiten, vond het een beetje 19 graden.

0: zondag.
1: Ja, en houden we dat dan ook maandag?
0: Nee, de komende dagen gaan we eigenlijk eerst twee hele mooie dagen krijgen. En verklappen krijgen we er al, maandag en dinsdag. Want het blijft over het algemeen droog. Morgen kan er hier en daar nog wel een buitje voorkomen. Maar geregeld schijnt ook de zon en het wordt zo'n 23 graden. Dinsdag kan het zelfs 24 graden worden in de provincie. Dan zijn er flinke zonnige perioden. Het is dan ook overal droog. Pas dinsdagavond neemt vanuit het noordwesten de buienkans toe. Ja, en de dagen daarna dan ziet het weerbeeld er heel anders uit. Maar dat zie ik dan, dat zeg ik dan over een uurtje wel.
1: Nou ja, zeg, dat is een hele goede afronding hoor.
0: Ja, ja.
1: Rico Schreuder van Weerplaza, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En tot over een uurtje, spannend.
0: Okido.
1: Ja, luister lekker mee hè.
0: Doe ik zeker.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: Nu bij De Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar De Kroon Zonwering in Utrecht.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk.

0: Voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er 1 om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
9: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Dus jij wil naar Egypte?
3: Ja, met NRV.
2: En waarom NRV?
3: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
2: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
3: Tuurlijk.
2: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
3: Zeker.
2: Cairo en de piramide?
3: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
2: Top, ik ga mee.
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Radio 1. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
8: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: speler van de Klaver Cymbal. En er was 5 uur monteerwerk nodig om die weg te werken. De Partridge Family.
1: En voor elkaar.
2: Met Koop Geersing.
0: Ja, dat zou tegenwoordig met AI een stuk makkelijker zijn. De ochtend loopt alweer op zijn eind en de klok kruipt naar het middaguur. Straks Joost met muziekplezier. Ja, op een zondag is dat altijd zo'n mooi moment, want die ochtend heeft zijn werk gedaan en de middag die ligt nog helemaal open. Dat blijft best zacht, maar een beetje druppelig buiten. Het wordt beter vanmiddag, qua zon in ieder geval. Daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Annie die stuurde een appje naar onze gratis app hier op Radio M Utrecht. Goedemorgen, ik hoorde een oproep van een mevrouw die poppenkleertjes wil gaan breien, zegt ze maar. Het is haken. Ik heb een boekje voor haar. Hoe kan ik met haar in contact komen? Nou, ik ga er maar vanuit dat het over haken gaat. Poppenkleertjes. En we hebben natuurlijk alvast even de gegevens van Mieke van Hengsten. Want die zoekt die patroontjes aan haar doorgespeeld. En ze hebben vast en zeker samen contact. En daarvoor is M voor elkaar. Dankjewel, Annie. Straks heb ik nog 9 uittips voor je. En tegen 11:30 bel ik Rob Nielissen van Utrecht Natuurlijk over het oogstfeest op stadsboerderij Koppelstede. Ja, dat is mooi, hè? En dan nu een liedje van hem. Sommige liedjes klinken alsof ze al jaren bij je horen. Ja, dat heb je soms zo. Ook al zijn ze niet vaak voorbijgekomen, dit is er zo een. Bob Welch. Ken je die? Die nam het op voor zijn album French Kiss. Hij had het eerder al met Fleetwood Mac gespeeld, maar in deze soloversie met Christine McVie en Lindsey Buckingham, zacht op de achtergrond, klinkt het lichter en inniger. Welch zei zelf dat het waarschijnlijk gaat over zijn eerste vrouw Nancy. Een zachte terugblik op iemand die ooit heel dichtbij stond, warm en een beetje weemoedig tegelijk. Luister maar, dit liedje van hem is voor jou.

0: living right next to you. You may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you.
1: Beautiful people.
0: Het
1: ontstond na een stroomstoring in New York tijdens haar jeugd, toen ze kaas uitdeelde aan buren en op de metro dacht: wat een mooie mensen die van harte zorgen. Melanie, hoor je. Ja, weer een mailtje binnengekregen, dit keer van Gerhard Martina. En dat gaat over het oproepje van de koetslamp. Marian Poot die heeft een oude koetslamp en die wil dat graag hard laten solderen. Nou, hij schrijft: geachte redactie, hierbij wil ik een optie geven voor het herstel van de koetslamp. Door het hard solderen gaat het koper of messing verkleuren, wat niet de bedoeling is. De verbinding kan het beste gedaan worden door koperen klinknageltjes en laat nooit meer los. Met vriendelijke groet, Gerhard. Wat een mooie tip, Gerhard. Die ga ik doorspelen even naar Marian. En in de hoop dat jullie misschien even contact hebben. Want ik heb zo'n idee dat je er meer verstand van hebt dan ik. En misschien kun jij dit wel verzorgen. Nou, hoe dan ook, hartelijk dank. Daarvoor is M voor elkaar. Fijn dat je reageert. Ja, die middag die komt dichtbij, ik heb het al gezegd, hè. Eerst gaan we 1000 jaar terug, daarna naar hardloopschoenen en tenslotte tussen tweedehands vondsten snuffelen. De Vikingmarkt op de Mazijk in Wijk bij Duurstede is gisteren al begonnen en vanmiddag gaat die vanaf 12 uur weer verder. Je loopt tussen historische kramen met eten, drinken, sieraden en ambachten, terwijl re-enactors, dat zijn acteurs die net doen alsof ze in die vroege middeleeuwen speelden, en handelaren natuurlijk, van Dorenstad tot leven brengen. Je wandelt er zo tussen de tenten door, midden in het historische hart van de stad. De Vikingmarkt is gratis toegankelijk op de Mazijk in Wijk bij Duurstede. En kijk nog maar even naar visitutrechtregion.com. Dat is een mooie Engelse term. Maar je kunt, als je Vikingmarkt intoetst, vast ook op allerlei andere websites terecht. Van oude handel en ambachten naar een dorp waar straks startnummers verschijnen. In Vreeswijk namelijk klinkt om 12:30 het eerste startschot van de 50ste sluizenloop. Eerst zijn de jonge lopers aan de beurt, later volgen de 5 en de 10 kilometer. Ook als je niet meeloopt is het leuk om langs het parcours te staan en de lopers door het oude dorp aan te moedigen. Start en finish zijn op het Raadhuisplein in Vreeswijk, Nieuwegein. En de eerste loop die begint om 12:30 en het volledige tijdschema staat op sluizenloop.nl. En Reinoud is in de studio, want straks om 11:45 dan begint FC Utrecht te spelen. Tegen wie, dat hoor je straks. Van startnummers langs de sluizen naar achterkleppen vol spullen met een tweede leven. In Oudewater gaat om 1:00 letterlijk de achterklep open. Op de kofferbak sale bij Sporthal de Noordzijde verkopen mensen spullen rechtstreeks vanuit die auto. Dozen van zolder, speelgoed, servies, gereedschap, boeken en precies dat ene ding waarvan je niet wist dat je het zocht. Ik zeg dat vaker, maar dat is vaak zo. Je kunt rustig langs de auto's struinen, kijken wat een tweede leven verdient. De verkoop begint om 1:00 op het parkeerterrein bij de Noordzijde aan de Touwslag 3 in Oudewater. En meer informatie staat op vriendenvanoudewater.nl. Even een cha-cha dansen. Ah, dat kan wel, hè, om 11:19. We draaien hem graag. Teddy Swims.

0: de naam was al even gevallen, hè? Fleetwood Mac. Ik denk, dan draaien we Dreams. Geschreven door Stevie Nicks, alleen op een piano tijdens haar breuk met bandgenoot Lindsey Buckingham. Ze gaf hem een ruwe cassette en hij glimlachte. Fleetwood Mac. Radio M Utrecht, en voor de volgende drie uittips hoef je niet dezelfde stemming te kiezen. Even een film, het water op daarna en dan nog eens een keer kunst met een harp. In Veenendaal hoef je voor een middagje film niet 2 uur lang in dezelfde stoel te blijven zitten. Bij de middag van de korte film draaien korte films in 5 voorstellingen van ongeveer 1/2 uur. En tussendoor kun je vrij in- en uitlopen. Je maakt zo kennis met verschillende verhalen en stijlen zonder een hele middag vast te zitten. De eerste vertoning begint om 1/2 en de toegang is vrij. Je vindt Filmhuis Veenendaal in Spectrum aan het Kees Tipplein 72. Bekend adres is dat. Het programma staat op filmhuisveenendaal.nl. En van die korte verhalen op het doek naar een uur waarin de stad voorbij glijdt. IJsselstein bekijk je vanmiddag vanaf een heel ander niveau. Vanaf het water met IJsselvaart vaar je door de grachten, terwijl de oude stad, de werven en de verhalen langs de kant voorbij schuiven. Een uur lang hoef je alleen maar te zitten, te kijken en te luisteren. De grachtenrondvaart vertrekt om 2 uur vanaf de steiger aan de Walkade tegenover Museum IJsselstein. Reserveren moet je wel even doen en dat kun je doen via rondvaartenijsselstein.nl. Moet hartstikke leuk zijn. Ik moet het zelf ook een keer doen. En van rustig varen naar een middag waar beeldende kunst en muziek elkaar ontmoeten. In Theater De Tuin namelijk, in Leusden is dat, wordt om 2 uur een middag georganiseerd voor ogen en oren. Tijdens het Kunstcafé laten Fransje Brons en Harry van Daatselaar hun werk zien, terwijl harpiste Yvette Verzeil voor de muziek zorgt. Je kunt kijken, luisteren en vooral ook met de makers in gesprek. Leuk is dat, hè? Binnenlopen kost je niks. Het Kunstcafé begint om 2 uur in Theater De Tuin aan de Smidse 1B... En luister nog wel. Ja, ik luister goed. Meer informatie, theaterdetuin.nl. En dan gaan we naar een stadsboerderij midden in een woonwijk. En dat is op zichzelf al een bijzondere plek. Maar op een oogstfeest verandert zo'n erf nog een keer van karakter. Op koppelsteden mogen bezoekers vanmiddag appels en peren plukken in de historische boomgaard. Er zijn lokale makers en producten. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht. En er klinkt live muziek van Utrechtse muzikanten. Je ziet dus niet alleen waar eten vandaan komt, maar ook hoeveel mensen en verhalen eromheen zitten. Aan de telefoon heb ik Rob Nillesen, directeur van Utrecht Natuurlijk. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Sta je er al, zou ik bijna zeggen?
1: Ja, ik sta er al.
0: Ja,
1: ja, nee, er wordt, vinden hier volop voorbereidingen plaats. En over 1/2 uur dan gaan we los.
0: Ja.
1: Het eerste oogstfeest van deze maand.
0: Ja, ik heb er al iets over verteld, maar wat staat ons te wachten als we komen?
1: Ja, je hebt bijna het gras voor mijn voeten weggewerkt.
0: Nee, dat wil ik niet. Ga jij maar in op de details.
1: Nou, ik kan dat aanvullen.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, er is live muziek. Er zijn diverse workshops. Van kombucha maken tot paddenstoelen workshops. Ik denk ook heel bijzonder is de rondleiding door de zelfoogsttuin. Hier op onze boerderij hebben we het afgelopen jaar heel veel vrijwilligers gewerkt aan een zelfoogsttuin. Waar ondertussen 100 mensen hier uit de buurt lid van zijn. Die hier iedere zaterdag hun eigen groente komen oogsten.
0: Ja.
1: En vandaag kun je daar een rondleiding krijgen. Wat je al zei, in de historische boomgaard. Appels en peren plukken. Dat zijn planten, zaden, pakketjes die je kunt komen maken. Het is echt een fantastische dag voor jong en oud. Echt voor iedere leeftijd wat te doen.
0: En je hebt veel meer verteld dan ik, hoor. Je hebt het mooi aangevuld. We hebben wel een hele lange droge tijd achter de rug. Welke invloed heeft dat gehad op de oogst van nu?
1: Nou, die droge tijd, eigenlijk was de bodem die is gelegd, die is voor die droge tijd plaatsgevonden.
0: Ja.
1: Dus we hebben echt een fantastische oogst.
0: Ja, zeker.
1: Ja, die is echt veel groter dan dat we hadden verwacht. Om je een voorbeeld te geven, eigenlijk is het plan dat iedere familie die zo'n zelfoogstaandeel heeft, per week 6 stuks groente mee naar huis neemt. Maar zeker nu de afgelopen periode was dat echt het dubbele. Dus ja, we hebben gelukkig dat we die droge periode heel goed kunnen doorstaan.
0: Ja, Rob, wat verandert er aan zo'n stadsboerderij op het moment dat de boomgaard opengaat en bezoekers zelf mogen plukken?
1: Ja, dan is het echt een gekrioel van kinderen en ouders die met, nou, je kent ze, lange uitschuifstokken, peren en appels van de bomen halen. Nou, dat is echt fantastisch om te zien. Er staat niet een hele lange rij, maar altijd wel een rij van mensen die daar aan deelnemen. Het gaat snel hoor, laat dat je niet tegenhouden om te komen.
0: Nee.
1: Nou, we verwachten vandaag rond de 2000 mensen.
0: Och, echt?
1: Op zo'n locatie. Ja, ja.
0: Oh, wat geweldig. Nou, heel veel kinderen die kennen appels en peren natuurlijk vooral uit een zak, hè, of uit een fruitschaal of bij de supermarkt. Wat hoop je dat er gebeurt als ze ze zelf van de boom halen?
1: Ja, dat je natuurlijk echt die verbinding voelt met je voedsel en de natuur waarin het groeit. Want dat is hard nodig. We hebben uiteindelijk duurzame keuzes te maken in ons voedsel om dat houdbaar te kunnen houden, hè, voor de planeet, met de belasting die het geeft. En nou, wat wij ook aan onze schoollessen kinderen meegeven, is de kennis van de natuur. En daarmee hopen we ook die zorg voor de natuur natuurlijk ook aan te wakkeren. Waarmee je duurzamer gaat kopen, duurzamer wil eten. Allemaal goed voor de natuur en het klimaat.
0: Ja, dat is een heel belangrijke boodschap die je ook mee wil geven aan de nieuwe generatie en zo. Hè?
1: Ja.
0: Naast het plukken zijn er dus ook lokale makers, natuurspelletjes, live muziek. Wat maakt juist die mix zo belangrijk voor zo'n oogstfeest?
1: Ja, ik denk dat we daarmee laten zien dat er enorm veel initiatieven zijn in de provincie Utrecht, in de stad Utrecht, van mensen die hier mee actief zijn, die met eerlijke producten, duurzaam geproduceerde producten, hele mooie nieuwe eindproducten wil maken. Nou, die laten we hier in allerlei kraampjes ook zien. Nou, ik kijk op dit moment zelf uit op een heel mooi initiatief, dat heet Loos. Zij verkopen allerlei verpakkingsloze producten.
0: Loos.
1: Dat is ook hier, precies, dus je kunt daarmee ook je eigen bakje meenemen en hier uit de grotere voorraad, hè, dus verpakkingsloos, daar komt de naam vandaan, producten inkopen. Dat zijn allemaal streekproducten. Ik denk dat is ook echt een van die fantastische initiatieven die we ook willen uitlichten en die we daarom ook uitnodigen om mee te doen aan zo'n oogstfeest.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Utrecht groeit. Hè? De marketing van Utrecht wil eigenlijk nog meer mensen naar Utrecht laten komen. Wordt dus ook steeds voller. Waarom zijn plekken als koppelsteden in dit geval volgens jou juist in zo'n stad belangrijk?
1: Ja, wij noemen het wel eens de groene buurthuizen, deze locaties. Het zijn plekken waar mensen vanuit allerlei culturen samenkomen. Het zijn de groene plekken in de stad. Dus je hebt die verkoeling, het groen uiteindelijk ook nodig om prettig te kunnen wonen met elkaar.
0: Ja.
1: En wij merken daarin ook wel dat zeker met kinderen ook de dieren die hier op deze boerderij leven toch ook nog steeds voor iedereen enorme aantrekkingskracht hebben.
0: En dat kan ook blijven nog?
1: Zeker.
0: Nou, ja, niet onder druk van een gemeente die misschien zegt van ja, daar kunnen ook huizen staan.
1: Nee, dat laatste niet, gelukkig. En ook in de nieuwbouwwijken kijken we ook weer samen met de gemeente Utrecht naar nieuwe plekken voor stadstuinen, voor stadsboerderijen. En natuurlijk is er altijd die ene euro, die gemeentelijke euro, die kan maar één keer worden uitgegeven.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Maar wij zijn zeker blij ook met de gemeente Utrecht, die echt dit soort plekken belangrijk blijft vinden en daar ook financieel op inzet.
0: Nou, dat is goed nieuws in ieder geval. Je bent natuurlijk hier normaal de directeur, hè, van Utrecht natuurlijk. Welk moment op zo'n oogstfeest maakt jou zelf weer even gewoon bezoeker?
1: Nou, dat is denk ik. Dat is die boomgaard waar je zojuist aan refereerde. Ja.
0: Ja.
1: Ja, want dat is wel echt fantastisch om te zien.
0: Ja.
1: Het enthousiasme, zo, het kinderlijke enthousiasme waarmee de kinderen, maar ook de ouders, met dat appels en peren plukken aan de slag gaan.
0: Ja.
1: En dat je echt wel de verbinding voelt met voedsel en natuur samen. En dat staat denk ik wel synoniem aan oogstfeest. Hè? Dus dat we met elkaar oogsten.
0: Blij, feestelijk en een mooie middag, Rob. Dank je wel. Het oogstfeest op Stadsboerderij Koppelstede. Vanmiddag dus van 12 tot 4 aan de Koppeldijk, 115 in Utrecht. Toegang gratis. Alle informatie vind je op utrechtnatuurlijk.nl. Dank voor je verhaal en ik hoop dat we vanmiddag veel handen naar appels en peren grijpen. Rob Nillissen van Utrecht Natuurlijk. En een fijne middag.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Don't Be Cruel werd geschreven door Otis Blackwell, die het lied ooit straatarm voor $25 verkocht. En het werd later gekozen als B-kantje van Hound Dog door Elvis Presley. Oh, wat fijn. Elke dag rond 11:15, tijd voor Elvis. Eens even kijken. Voor het laatste rijtje, ja, gaat de middag van een liveband naar een jeugdtheater en daarna naar koormuziek. En heb jij zelf een tip voor een volgende keer? Laat maar weten hoor. M voor elkaar het rtvutrecht.nl. Gaan we eerst naar Houten. Daar hoeft de middag niet stil te eindigen. Party coverband Van Hiernaast staat om 14:00 in Café Eddy's en speelt herkenbare pop- en feestnummers. Precies voor wie zin heeft in live muziek zonder groots festival eromheen. Het optreden begint om 14:00. Café Eddy's aan de Papiermolen 3A in Houten. Kaarten en informatie uithouten.com of even zoeken naar Café Eddy's, dan vind je het wel. Van een band in het café naar theater waarin jonge kinderen liefde ontdekken. Bij De Lieve Vrouw in Amersfoort speelt vanmiddag Wonder. Een jeugdtheatervoorstelling voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Met dans en theater laat maker Agref Adazzi zien hoeveel vormen liefde kan hebben. Op een manier die jonge kinderen zelf kunnen voelen en herkennen. Een klein theateruur dus, voor wie met peuters of kleuters op pad wil. De voorstelling begint om 15:00 bij De Lieve Vrouw aan de Lieve Vrouwenstraat 13 in Amersfoort. Kaart en informatie lievevrouw.nl. En daarna mag het juist weer stiller worden onder hoge gewelven en koorzang. En wie de dag rustig wil afsluiten, kan om 17:00 de Gertrudeskathedraal binnenlopen voor de Choral Evensong. Dat is Capella Gertrudis die daar zingt, onder leiding van Marke Lippe en Bert van Stam bespeelt het orgel. Het is zo'n uur waarin stemmen, stilte en de ruimte van de kerk samen het werk doen. De Evensong begint om 17:00 in de Gertrudeskathedraal aan het Willemsplantsoen 2 in Utrecht. Meer informatie staat op utrecht.oudkatholiek.nl. Tempo! Aandacht nu voor sportcollega Reinoud Smit. Want FC Utrecht die voetbalt ook vandaag weer. Reinoud, goedemorgen.
1: Koop een goedemorgen weer. Na een bewogen week was afgelopen dinsdag het restant van de wedstrijd FC Utrecht Go Ahead the Eagles. Utrecht had een moeilijke opdracht. Het stond 1-3 achter en er waren nog maar 26 minuten te spelen. Maar in korte tijd kan er veel gebeuren. Al snel lukte het FC Utrecht om de 2-3 te maken. En toen kwam de 90ste minuut.
2: Hey, en dan penalty. Ja, ja, hij geeft ons de strafschop. 89ste minuut, aanloop van Stepanov. Stepanov, ja, ja. Het is 3-3. De 90ste minuut. El remontada noemen ze dat in Spanje. En dat is het.
1: En toch nog een punt dus voor FC Utrecht. Dat is positief, want zo lekker liep het nog niet de afgelopen tijd. De positieve sfeer moet natuurlijk wel worden meegenomen naar de wedstrijd van vanmiddag. Om 12:15 is dan Excelsior de tegenstander in Rotterdam. Speler Dani de Wit die denkt dat dit punt uiteindelijk zal helpen om de overwinning te gaan halen.
3: Ja, zeker. Het geeft natuurlijk wel een positieve boost. En het zegt ook wel iets dat we wel nog wat kunnen, zeg maar. En dat we ook een tegenstander het gewoon moeilijk kunnen maken. En daarop moeten we voortborduren.
1: Dat voortborduren moet dan gebeuren in een bepaalde formatie. Al weken gaat het hierover, ook bij RTV Utrecht. Trainer Anthony Correia die vindt het echter niet belangrijk welke formatie dit dan wordt.
4: Zo is een formatie van zoveel dingen afhankelijk. Maar we gaan het geen 5-4-1 noemen. Ook geen 3-4-3. Ook geen 4-3. Nee, we gaan spelen in een bepaalde startorganisatie. En dat is hoe we spelen. En nu, zeker de intenties, het gedrag wat daarbij hoort. Het stukje arbeid dat we tegen Go Ahead op de mat leggen. Het stukje vechten voor elkaar. Ja, maar dan praten we over voetbal.
1: En of deze intensiteit FC Utrecht de overwinning gaat bezorgen, dat kan je luisteren via de stream van RTV Utrecht. We beginnen om 11:15 met de uitzending. Luister mee via rtvutrecht.nl of de app.

0: was dat. Rico, is dit? Goedemorgen weer.
1: Goedemorgen,
0: ik kon het niet laten. Ja, nou, het blijft een beetje donker buiten. Ja. Af en toe een druppeltje, heb ik zo het idee. Is dat een beetje het beeld van vandaag?
1: Nou, noem het maar een druppeltje. Er zijn toch heel wat druppeltjes die naar beneden komen. Want er valt echt van tijd tot tijd flink wat regen. Ook vanuit het westen komt er nog steeds regen onze kant op. Dat trekt uiteindelijk wel naar het oosten weg. Later vanmiddag wordt het dan ook droog. Breekt de zon nog eventjes door. Het is op dit moment al 19 graden. We komen vanmiddag uit op maximaal 20 graden. En er waait een meest matige west- tot zuidwestelijke wind. Dus het is echt een wisselvallige middag.
0: Ja, waar gaat dat naartoe? Want je hebt het uurtje geleden laten vallen dat er misschien nog een kans op een zonnetje is vandaag.
1: Ja, later vanmiddag dan breekt inderdaad de zon nog even door. Nou, vanavond hebben we ook nog even wat opklaringen. Zo rond 8 uur gaat de zon onder. Daarna is het vrij helder. Kan lokaal ook nevel of mist ontstaan. Temperatuur die daalt vannacht duidelijk verder dan afgelopen nacht.
0: Nou ja.
1: Want toen was het niet veel kouder dan 16 graden. Komende nacht is het zo'n 11 graden. En dan beginnen we morgen met vrij veel bewolking. Misschien dat er een spatje regen valt. Maar morgenmiddag dan breekt de zon door. En dan wordt het zo'n 22 graden. Dus het gewoon echt lekker weer. Dinsdag wordt het zelfs nog wat warmer. 24 graden op de meeste plaats in Utrecht. En dan zal ook de zon flink schijnen. Meest matige westelijke wind erbij. Pas dinsdagavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. En dat heeft alles te maken met een front dat onze kant op komt.
0: Nou.
1: Het komt dan weer tot enkele buien.
0: Waarom ook niet?
1: Ja, ja. Het zal een paar dagen droog blijven, toch?
0: Nee. Ja, een beetje herfstig mag het wel worden ook, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Nou, vanaf woensdag ziet het weerbeeld er dan toch echt wel anders uit. Die buien van dinsdagavond is het echte voorbode van wisselvallig weer dat we vanaf woensdag gaan krijgen. Woensdag, donderdag, vrijdag en ook volgende week zaterdag dan is het toch wel behoorlijk wisselvallig. Elke dag komt het tot buien. Zo nu en dan breekt ook de zon door. En de temperatuur die dus dinsdag nog op 24 graden uitkomt, is dus de rest van de week niet veel meer dan 17, 18 graden. Dus we gaan ook qua temperatuur flink naar beneden.
0: Nee, want het was vanmorgen dus nog een beetje plakkerig buiten. Ja. Maar dat zijn we dan kwijt. Is een beetje de opgang naar de herfst, toch?
1: Nou, dat niet. Want na volgend weekend lijkt het ook geleidelijk aan weer wat droger en wat zonniger te gaan worden. En dan heb je ook gelijk wat hogere temperaturen. Dus dan komen we ook weer wat vaker boven die 20 graden uit. En dan, ja, vooral eind september doet het toch wel een klein beetje nazomers aan. Maar tot die tijd is het toch wel behoorlijk wisselvallig.
0: Ja, nou hebben we over augustus iets geroepen qua zonneschijn en droogte. Maar hoe is het in september? Als je even kijkt naar het gemiddelde, als je nu alvast een beetje voorspelling mag doen.
1: Ja, het gemiddelde ziet eruit dat het wel een wat nattere maand is. Maar dat doet nog niet af aan de droogte die we hebben gehad en die nog steeds heerst. Want de bovenlaag is weliswaar momenteel nat. Maar diep in de grond is het nog steeds kurk en kurk droog. Dus we hebben echt dagen als zoals vandaag, echt meerdere dagen als vandaag nodig om aan het neerslagtekort wat te gaan doen.
0: Nou, dat moet dan maar wel gebeuren. Dat is beter voor de natuur, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ik was

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een staalopstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
7: Ik ben flexibel.
6: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
7: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
6: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de

0: meldknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
6: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Yoghurt Griekse Stijl, nu in prijs verlaagd. Van €1,99 voor maar €1,50. 60 prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
8: Radio.
3: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
9: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Radio M Utrecht, de Bicycle Race. Dit is een nieuwe muziekplezier met jouw muzikale verrassingen. Vraag ze aan voor jezelf of voor een andere, radio.mutrecht.nl. En dit las ik deze week in het nieuws. Een ode aan de Nederlandse verenigingscultuur. Daarover is nu een theatervoorstelling gemaakt door onder andere columniste Nienke de Jong.
1: Dat je bij een muziekvereniging jarenlang naast iemand zit waarvan je denkt, ik had jou nooit uitgekozen als vriend, maar nou delen we lief en leed, want we zitten naast elkaar. En misschien stem jij op een heel andere partij dan ik. En we moeten het niet daar en daar over hebben, want dan krijgen we ruzie. Maar samen muziek maken, ja, dat kunnen we wel.
0: Het lief en leed delen met elkaar, het verenigingsleven. Een theatervoorstelling dus daarover gemaakt. En zoals je weet, in muziekplezier is het eerste verzoek altijd van mij. Ja, dat is een beetje egoïstisch, maar we warmen het een beetje op, hè. En daarna is het jouw beurt. Ik dacht gelijk aan deze plaat bij dat nieuws. Wim Sonneveld, Het Dorp.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Ik zat nog te denken, zal ik nou een andere versie draaien dan het origineel? Nee, ik ben gewoon bij Wim Sonneveld gebleven. Ik had Brigitte Kaandorp kunnen kiezen. Ik had Karin Bloemen kunnen kiezen. Ik had Dana Winnaar kunnen kiezen. Rob de Nijs heeft het liedje ook nog opgenomen. De Vliegende Panthers zelfs. Maar dan wordt het een soort rapversie. Ook allemaal erg geestig. Maar ik dacht zondag, gewoon het origineel. Ah, je mag die andere versie nu wel aanvragen. Vul het maar in. Het verzoekformulier radio@mutrecht.nl. Ik ben benieuwd met welke muzikale verrassing je komt. Draai ik Johnny Mathis en Dr. Hook voor je.
1: Muziekplezier.
2: Verras jezelf of een ander met muziek op verzoek.
1: Ga naar de app of radio@mutrecht.nl.

0: De hits van toen en nu. En ik probeer Gilberto te bereiken.
1: Hallo, Mr. Amersloes. Ik ben er even niet. Spreek wat in. Naar de piep. En laat je telefoonnummer achter. Dan bel ik ze zo mogelijk terug. Goed zoals je bent. Hoi, hoi.
0: Gilbert, krijg je nu even niet te pakken. Wat heb jij een uitermate vrolijke stem, moet ik zeggen. Maar ik wil wel graag even jouw verzoek draaien. Het is koud zonder jou, van André Hazes, vraag je aan. Nou, André Hazes junior heeft zijn optredens even gecanceld, omdat hij even weer tot bezinnen moet komen, geloof ik, lees ik in de privé en zo, de entertainmentbladen. Maar wij gaan even voor de senior. Het is koud zonder jou. En ja, ook omdat je niet aan de telefoon komt nu natuurlijk. Dat is toch wat killer. Maar ik spreek je graag een andere keer in muziekplezier. Deze plaat ga ik in ieder geval voor jou draaien. Doei!

Ik bedoel het niet oneerbiedig hoor, hier op Radio M Utrecht. André Hazes, maar ik ga toch de link leggen. Het bruggetje naar Roxy Music. En dan zeg ik van het rijmwoordenboek van de heer Hazes naar elektronische, magische, grote hoogte. Stijlvol, strak en natuurlijk Brian Ferry ten top. Roxy Music, the same old scene.

0: Nou, ik ga zo niet de hele uitzending door. Daar heb ik geen stem meer over. En jij geen oren. Tramps, Disco Inferno. Lekker is het wel. En Roxy Music, de muzikale verrassingen. Elke vrijdag, zaterdag en zondag. Natuurlijk tussen 12 en 2, vraag ze aan. RadioMUtrecht.nl. Op die rode verzoekknop drukken, komt het bij mij in de studio terecht. En dat heeft Lucienne ook gedaan. En ze vraagt zowaar een plaat aan voor haarzelf. En die hoor je gegarandeerd na Sandy Coast en Lady Antebellum.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Welkom bij Radio M Utrecht Muziekplezier. Lucien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Lardenooie.
1: Ja, Lardenois eigenlijk.
0: Ja, want ik zat er een beetje... Ja. Ja, is het dan Lucienne of Lucien? Je kan het, ja, op zijn Frans, hè? Lucienne.
1: Ja, op zijn Frans is Lucienne Lardenois. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat de meningen in de familie erover een beetje verdeeld zijn. Hoe je zowel mijn voornaam als mijn achternaam uitspreekt.
0: Ah, oké, dat is wel grappig.
1: Ja, dat is zeker. En ook niet altijd heel erg handig.
0: Oké, okay, maar je bent in ieder geval wel Utrechts, of in ieder geval je woont in Utrecht.
1: Ja, al een hele tijd woon ik in Utrecht. Ja, dat klopt. Ik ben hier komen studeren en niet meer weggegaan.
0: Ach, kijk. Nou ja, dat is mooi. Dat is herkenbaar.
1: Zeker.
0: Ja. Hey, jij dacht, die warme nazomer-vibe. Nou ja, we hebben wel wat wisselende dagen gehad. Ook wel echt met zon nog. Maar dit weekend is het toch wel echt wat herfstachtiger weer, hè?
1: Ja, druileriger. Ja, meer binnen blijven weer.
0: En dat is nou precies waarom je zeg maar contact zoekt met muziekplezier. Welke plaat wil je nou horen? Maar dat is de plaat van jezelf.
1: Ja joh, ik dacht, mijn mede Utrechters moeten even lekker verwarmd worden met mijn eigen plaat.
0: Ja, en die is inmiddels een week oud, dat nummer heb je uitgebracht.
1: Dat klopt.
0: Je nieuwe album komt begin oktober uit. En jij zegt tegen ons, de stijl is een Nederlandstalige alternatieve indie poëziepop. Nou, dat klinkt heel mooi.
1: Ja, het is, ik vind het best wel moeilijk om het in een hokje te plaatsen. Want er zit best wel veel in de muziek. Ik ben zelf ook aan het Conservatorium als klassiek pianist afgestudeerd. En dus daar zit vanuit mij ook nog af en toe zit daar wat weer van in. In dit nummer hoor je dat dan weer minder. Maar het is nogal een mond vol.
0: Ja, en dat heet Gewichtloos.
1: Ja.
0: Dan denk ik meteen aan astronauten of zo bijvoorbeeld.
1: Ja, dat snap ik. En er zit zeker ook muzikaal, als je muzikaal luistert, zou je daar ook zeker aan kunnen denken. Maar mijn metafoor in het nummer is vooral water. Maar qua sound, vanuit de productie, mijn vriend heeft de productie gedaan en die ging helemaal in de ruimtesferen ook. Dus dat is ook wel in te horen, ja.
0: Nou, ik draai hem graag, want het past perfect nu op deze zondag hier in Muziekplezier. Ik ben ook zeer benieuwd naar je album natuurlijk. Dus ze zullen vast wel vaker contact gaan hebben hier op Radio M. Zullen we dat afspreken?
1: Ja, superleuk. Laten we het afspreken. Ja.

het gebeurt niet vaak. Eigenlijk te weinig. Maar met dank aan Ad is toch het Ronnie Tober-alarm afgegaan. Een nummer geweldig. Ga ik gegarandeerd draaien nog deze middag. Tussen 1 en 2, want het nieuws komt er zo aan. En daarvoor nog een lekkere plaat van Boyzone. Picture of You op Radio Utrecht. En Dusty Springfield. In this

0: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
1: Voordeeluitjes.nl. Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: Voordeeluitjes.nl.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Hey Remo!
4: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Utrecht. Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
5: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
5: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
0: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
7: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: En dankjewel dat je naar muziekplezier luistert. Billy Paul, thanks for saving my life. 1 kwartier muziekplezier. Het komt eraan, je weet hoe het werkt. 4 platen zonder mijn stem meer doorheen. Maar wel met andere mooie stemmen. Muzikale stemmen om precies te zijn. Met hit recording band The Fortunes. Een liedje over iemand weer terugwinnen. Musical sferen. Daar gaan we ook naartoe met Tony Christie. En de zusjes Kleeman, Lois Lane.
1: 1 kwartier muziekplezier.
0: Kijk, daar zul je ze hebben. En na dit alles, dat kwartiertje genieten. Noah Kahan, ja, aangevraagd. En dat is een generatieoverschrijdend verzoek.

0: Radio M Utrecht, muziekplezier en de Fortunes. You've got your troubles. Ian heb ik nu het genoegen mee. Goeiedag.
1: Hallo, hallo.
0: Mooie voornaam sowieso.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik dacht eerst is het nou Lan, maar ja, dat klinkt voor geen meter.
1: Nee, klopt.
0: Ian, gegeven die naam door jouw moeder uiteraard onder meer.
1: Ja, klopt. Inderdaad.
0: En dat is nou net waar je deze plaat van Noah Kahan voor wil draaien.
1: Ja, dat is inderdaad hartstikke waar.
0: Vertel.
1: Nou, mijn moeder heeft de afgelopen tijd minder fijn nieuws gehad. Ze heeft de ziekte van Crohn. En dat zit allemaal een beetje zwaar op het moment. En dus daarom ben ik wel blij dat ik einde dit jaar met mijn moeder naar de Ziggo Dome mag. Voor Noah Kahan in ieder geval.
0: Ja.
1: En dus ik wilde er een plaatje aanvragen die ze eigenlijk altijd wel heel leuk vindt om te horen. Dus vandaar de aanvraag.
0: Ja, en het is inmiddels geen verrassing meer dat ze naar dat concert gaat. Maar hoe reageerde ze?
1: Nou, het grappigste is, zij wist eerst helemaal niet wie Noah Kahan was toen ik de kaartjes kocht.
0: Oh.
1: Maar ik had iemand nodig om mee te gaan. En toen was het uiteindelijk van, ik betaal je kaartje, jij neemt mij mee. En dan gaan we gewoon samen de avond ons leven beleven. Dus,
0: en toen is zij pas ook veel naar hem gaan luisteren dan.
1: Ja, klopt. Ja. En nu echt, in de auto luistert echt niks anders meer.
0: Oh, heerlijk zeg. Zoals dat dan gaat, van generatie op generatie. Eigenlijk een artiest die veel bij jonger publiek ook bekend is. En dat zo weer bij ouders dan te horen komt.
1: Ja, klopt inderdaad. Dus.
0: Nou, heerlijk. Je hebt je moeder even... Want hoe oud ben jij eigenlijk, Ian?
1: Ik ben 16.
0: 16? Hé, maar en door die muziek vergeet ze even natuurlijk die ziekte.
1: Ja, dat inderdaad. Het is wel gewoon even... Voor mij inderdaad zelf ook gewoon even muziek. Is wel gewoon even alles lekker stil krijgen. En even gewoon weer zijn wie je bent.
0: Ja, nou...
1: Dat is altijd leuk.
0: Heerlijk zeg. En wat zegt je moeder dan tegen jou?
1: Ja, in ieder geval, ze vinden nu wel echt, als we nog een keertje weer samen muziek luisteren, zeggen ze wel van ja, ik vind het wel echt leuk dat ik het nu heb leren kennen en zo.
0: Ah, ja, nou, helemaal mooi. En nu ook via de radio, want nou, ik ga Willing en Able, dat was de eerste keuze, hè, die ga ik gewoon draaien voor je moeder en voor jou natuurlijk. Angelique heet ze, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ik wens jullie nu alvast heel veel plezier bij het concert. Nou, voor je het weet is het al 1 december. En laat uiteraard ook even weten hoe het was, hè?
1: Kijk, komt hartstikke goed voor jou hoor.

0: Nationale Nieuwe. Per radio en Utrecht.
1: Groot van Miss Montreal.
0: Groot, nu zijn we allemaal groot. De Nationale Nieuwe.
1: Bij radio.

0: Zij gaat er altijd helemaal in op, meerdere artiesten natuurlijk. Maar bij Miss Montreal vind ik het wel opvallen dat ze helemaal één wordt met zo'n liedje, ogen dicht en zo. De Nationale Nieuwe hoor je vaker hier bij ons, Radio M Utrecht. Groots heet dat nummer. En had ik niet iets van Ronnie Tober beloofd eerder deze middag? Nou, het gaat eindelijk gebeuren zometeen hoor. Na Madonna onder meer.
1: Muziekplezier met Joost.

0: Radio M Utrecht, muziekplezier. En als we daar Ad niet hebben. Adje.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een plaatje voor jou, Anja. Ronnie Tober.
1: Ja, omdat ze zo geweldig is. Ja, voor mij gaat het helemaal geweldig. Dus vandaar.
0: Ja, niet alleen voor jou, maar ook voor je vrouw. En dan dat mooie nummer, Ronnie Tober. Altijd feest, hè?
1: Die hoor je niet veel, dat weet je wel.
0: Nou ja, maar daarvoor is muziekplezier om die wel gewoon even te draaien. Is,
1: ja.
0: Draai je die ook veel? Want ik kan me herinneren dat je zit vaak op de camping, toch?
1: Ja, we hebben hem toevallig vorige week alles vast opgeruimd. Dus de caravan staat klaar om hem een dinsdag weg te brengen.
0: Oh, naar de opslag.
1: Naar de stalling, ja.
0: Het is eigenlijk jammer, hè, dat het voorbij is.
1: Dus ja, dus ja.
0: Ja, en als de zon dan nog even schijnt, als je van die Indian Summer dagen hebt, dan denk je, ach, hadden we nu toch de camper nog maar even.
1: Ja, 20 minuutjes zijn we thuis en 20 minuten zitten we op de camping, dus het is niet zo ver rijden.
0: Eigenlijk is het gewoon een soort extra achtertuin wat je dan hebt.
1: Ja,
0: hè?
1: een beetje.
0: Ja. Hey, nou, dus, ik ga hem draaien hoor, Ronnie Tober.
1: Prima, dankjewel.
0: En geweldig. En fijn weekend voor jou, hè?
1: Eens geweest, hè?
2: Wat ben je mooi, wat ben je lief, zo interessant.

En een partij blazers erbij waar je u tegen zegt. Ronnie Tauber, ik vind je geweldig, speciaal voor Anja, de vrouw van Ad. Het kan jou ook overkomen, hè? Als je het aanvraagt voor je vrouw of voor iemand anders of voor jezelf desnoods. De app van RTV Utrecht, daar moet je zijn.

Zullen we eens gek doen? Twee verzoeken voor de prijs van één. Nou ja, muziekplezier is sowieso hartstikke gratis. Hè? Alleen maar de radio aanzetten. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Voor de muzikale verrassingen en de vader daarbij. Four Tops, Don't Walk Away. Nou, ga dus niet weg. Dat vraag ik je met klem. Want Erwin is ook zeer de moeite waard om te luisteren. Pluk de middag natuurlijk. En straks nog Edwin met het Gouden Weekend. Puur genieten hier altijd bij Radio M Utrecht. Nou, die twee verzoeken die zijn aangevraagd door twee verschillende mensen. En eentje heet Angelique en de ander heet Simon. En Simon wil graag Karel horen, Karel Emerald met Stuk. En Angelique gaat voor de Jets.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaars.

0: familie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dat lijkt een beetje op het weer wat van vandaag was beloofd. De verkeersinformatie met 2 meldingen. De A2, dat is Den Bosch, richting Utrecht tussen Zaltbommel, afrit Geldermalsen. 7 minuten vertraging. En ook 7 minuten vertraging op de A2. Dat is Utrecht dan weer richting Amsterdam tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost.
4: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
5: Voordeeluitjes.nl. Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
13: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
12: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
13: De olifanten van Botswana? NRV.
12: Of luipaarden in Sri Lanka?
13: NRV. Reizen met een groep? Of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nfw.nl.
14: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nfw.nl.
15: Radio.
16: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
17: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ja, mooi hè. Sailor bij Radio M Utrecht, Traffic Jam. Dat is eigenlijk een band die op het podium gewoon een halve kroeg had nagebouwd. De liedzanger die wilde geen gewone rockband met alleen gitaren voor zich. Dus kwam er een zelfgebouwd apparaat bij, de Nickelodeon. Piano, synthesizers, bellen, van alles in één kast. En dan heet je plaat Traffic Jam, hè? Je hebt muzikaal dus ook gewoon zelf de file meegenomen dan, laat me zeggen. Nou, een heel goedemiddag. Ik ben Erwin. Dit is Pluk de Middag op de zondag. Hè? Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 5 hoor je hier Pluk de Middag. Wat leuk dat je erbij bent.

0: Gratis, met welk klusje verdiende jij als kind de eerste paar centen? Hoeveel kreeg je ervoor en wat moest je ervoor doen? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app rechtsboven app ons. Zometeen de Hollies, die hoor je na Shania Twain. Goedemiddag.
1: Let's go, girls.

Het is Django Wagner bij Radio M Utrecht en de Bachata Bailando. En ik zie Django Wagner dan meteen Bachata dansen. En ik bedoel het ook met alle liefde hoor, maar ik zou zelf denk ik na twee pas al aan de beademing moeten. Bachata is soepel, beetje heupen, beetje kleine pasjes, dicht langs elkaar. En Django, ja nou, die heeft gewoon wat meer Django om mee te nemen. En dus als ik daar die heup één keer inzet, denk ik dat de rest vanzelf volgt. Met een kleine vertraging. Ik zou er trouwens ook niet naast gaan staan hoor. Niet omdat hij niet kan dansen. Maar als Django draait, wil ik gewoon even weten waar de nooduitgang is. Zo'n beetje. Ja, weet je, Django Wagner is een beetje die de bachata danst. Is een beetje als ik in een strakke zwembroek. Het kan, het mag ook. Maar je moet je afvragen of er iedereen bij gebaat is.

Of, soms heb je van die liedjes die je dan gaat vertalen, letterlijk gaat vertalen. En dan denk je van, hè, dat klinkt toch even heel anders. Spicy. Dat heb ik ook bij deze plaat. Ik neem een heel bekend liedje, dat heb ik gedaan. Ik heb de tekst in een ander jasje gezet, in een andere taal. Oorspronkelijk is die Engels trouwens. Op een andere melodie. En je voelt hem al aankomen. Jij raadt de originele nummer en de artiest. En als je denkt te weten wat het is, stuur je een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de app van Radio of van RTV Utrecht rechtsboven. App Onze. Ja, stuur een berichtje naar de studio als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is van dit liedje.

je hem of niet? Stuur een berichtje naar de studio van Radio bij Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons. Komt het hier in de studio? Spreek ik je misschien binnen nu en over 10 minuten aan de telefoon?

Take It On Me. Komt ook een Duits accent. Take It On Me. Aha, bij Radio M Utrecht. En daarvoor hoorde je de Schrietergries. De Schrietergries en Dirty Old Man. Ze zeggen wel eens een dirty mind is a joy forever.

Nee, het is niet Akon en featuring Snoop Dogg, I Wanna Lose You. Nee, is het niet. Ik heb dus een heel bekend liedje genomen. Ik heb de tekst in een ander jasje gezet en in een andere taal. Het origineel is Amerikaans. Het is een damesgroep. Het is een heel andere melodie. Luister gewoon heel goed naar de tekst. En als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is, dan stuur je een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. En wat ik al zeg, altijd, mocht je het onverhoopt voor de allereerste keer doen, dan kun je dat de RTV Utrecht app gratis downloaden. Veel handig dingetje voor heel veel meer dingen, maar ook je contact, rechtstreeks contact met de studio van Radio M. Daar staat dan rechtsboven app ons. Nou, luister goed, wat is de originele titel en artiest van dit liedje? Laten we...

0: staan voor je klaar. De Bluebells met Young at Heart. Heb je nog een paar minuten? En stuur een berichtje naar de studio van Radio in Utrecht. Heb ik je misschien zo aan de telefoon. Dan mag je uitzoeken. Tot zometeen, hoop ik. Nou, vandaag is het bewolkt. Af en toe pas wat regen. Vooral een beetje dat miezerige gedoe. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht dan is het zo goed als droog. Morgen begint met mist. En morgen overdag wolken, maar ook heel veel zon. Is ons beloofd. Best veel zon en een graad of 22. En dan twee meldingen. De verkeersinformatie bij vrienden van Radio M Utrecht. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen. Er zijn wegwerkzaamheden. Daar is de linker rijstrook dicht. En zorgt voor 7 minuten vertraging. En de A2 Utrecht. Richting Amsterdam, tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost, daar 6 minuten vertraging.
1: Wat een fluit!
2: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ja, Young at Heart bij Radio M Utrecht. Je luistert naar Pluk de Middag bij Radio M Utrecht. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen...

0: Ja, dat is hem. Ja. Hey, Claudia, denk ik.
1: Hallo daar, Erwin.
0: Hallo, Claudia. Noemen mensen jou wel eens Klauw? Hey, Klauw.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, Klauw. Ik heb een dame, een meisje, dat heet ook Claudia. Dat is heel lang geleden.
1: Nee.
0: Ik denk, dus het werkte voor de eerste keer.
1: Toen ik al heel klein was, heeft mijn moeder... Verbod naar haar te luisteren. Dus zelfs als oude mensen het zeggen, zou ik het niet eens horen.
0: Nee, belachelijk. Nee, dus waarschijnlijk wordt het heel vaak gezegd, alleen jij luistert niet daarna.
1: Nee, echt okay. Niet. Niemand zegt dat ooit.
0: Nee, ik kan. Hey, Klauw. Of ja, kan ik even kijken, mevrouw Massaro? Kan ik ook Massaro?
1: Ja.
0: Hier staat, je bent bekend, hè? Alleen bij ons hoop ik dan. Je hebt antecedenten bij ons, zie ik. Ja. Hey, Klauw. Ja. Even vragen. Even terug, hoor. We hebben het ook over. Met welk klusje verdien jij als kind je eerste paar centen? Heb jij dat ook gedaan toevallig? Ik denk een vraag.
1: Oh, ja, zeker wel.
0: Oh, wat moest jij doen? Hoe oud was je? Was het kinderarbeid?
1: Nee. Zo jong was ik niet. Maar wij gingen destijds op zaterdag nog naar school, morgens, tot de 12 uur.
0: Ja?
1: En dan ging ik op een bolletje naar de HEMA, want 's middags werkte ik dan bij de HEMA van 1 tot 6.
0: Ja.
1: En dan verdiende ik het voorste bedrag van 5 gulden en 40 cent.
0: Oh, op de hele zaterdag, per uur? Of?
1: Ja, nee, per uur, op de hele middag.
0: Oh.
1: 1 gulden en 8 cent was het per uur.
0: Oh. Ja, mijn vriendin die heeft ooit een keer bij dezelfde zaak gewerkt. En zij kan niet tegen de lucht van die rookworsten. En ze was al niet... Ja, oké, smakelijk. Ik hoop niet dat er geluncht wordt. Maar ja, ik vond hem aankomen. Maar op een gegeven moment moest ze dus die worst aan een dame geven. En ze was al niet zo lekker. Het is die combinatie. Dus zij geeft die worst en ze moest het opengeven. Ja, over die...
1: Oh, jeetje. Drama.
0: Ja.
1: Dus... Nee, ik heb toch een mooie schoolcarrière liggen.
0: Ja, blijkbaar. Nou, ik krijg net een bericht over dit onderwerp. Hè, waar met welk klusje verdien jij als kind je eerste paar centen? Sjaak uit Montfort die zegt, ja, elke zaterdag de stoep vegen bij de slager. En ik kreeg een kwartje en een plak worst. En die worst vond ik belangrijker. Ja. Ik zeg, dat is geen loon. Dat is een arbeidscontract met secundaire vleeswaren. Weet je wel? Ja, een arbeidscontract met secundaire vleeswaren. Ja, voorwaarden. Ja, nou goed. Even kijken. Oh, ja, deze kwam straks binnen. Ik weet niet waar mensen het aan hebben. Ja. Even kijken. Kinderklusjes. Evert uit Koten die zegt, ja, voor een kwartje mocht ik de auto van mijn vader wassen, inclusief de wieldoppen. 1 keer vroeg ik 50 cent en toen mag mijn broer het doen. Dat is ook meteen je eerste les economie, weet je wel. Loonverhoging gevraagd, functie verdwenen, zoiets. Ja.
1: En eruit.
0: En wegwezen. Nou ja, dat geldt ook voor jou als je het verkeerde antwoord geeft op de vraag. Wat is de originele titelartiest van dit liedje? Even een klein nog even een... nou, laten we... Nee, niet het hele liedje weer. Het is wel, ik vond het zelf, moet ik eerlijk zeggen, wel een hele grappige... Ik vond hem wel grappig geworden. Laten we

0: voordat het helemaal uit de hand loopt. Dames en heren, we hebben aan de telefoon mevrouw Massaro, ook wel bekend als Claudie. Ja, en zij gaat het goede antwoord geven. Nou, oké, serieus. Ja, zeg maar.
1: I'm so excited by the Pointer Sisters.
0: Pointer Sisters and Wright Sisters. Ja. The nice English accent. Oh, wow. Claudia Massaro, you're right. We have a winner. Gefeliciteerd. Waar kom je dat Engels accent? Waar haal je dat vandaan?
1: Ja.
0: Ja.
1: A lot of practice, I suppose.
0: Hey, right. Hey, nice. You like a cup of tea, love. Wat is dat van dan? Even kijken. Je mag kiezen. We hebben drie dingen.
1: Ik heb het gehad, maar ik heb nog niet zo lang geleden.
0: Nou, dat is al lang geleden genoeg, hoor. Kan ik je vertellen? Anders bellen we je niet. Dat is lang geleden genoeg. Ja. Een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje?
1: Het notitieboekje bevalt me zeer, dus doe nog maar een notitieboekje dan.
0: Nog eentje? Oké.
1: Ja.
0: Ja hoor, nou, ik heb een hele boekenkast vol met die meuk. Even aantekeningen maken wat die Peters nou alweer geroepen.
1: Dat
0: is
1: wel.
0: Ja, nou, als wij jou bellen, mag je ervan uitgaan dat we bellen niet en zeggen van ja, nou, het goede antwoord, maar je mag niet meedoen, want je hebt kort geleden gewonnen, want dat valt op zich allemaal mee. Dus als wij je bellen, dan hoef je nergens...
1: Als ik erg veel win, ga ik ze uitdelen, goed?
0: Oké, op straat. Dat geld verdienen ook, oké. Dames en heren, hier zijn de Pointer Sisters. I'm so excited. Tonight.

Yes, het is Donna Summer en Last Dance bij Radio M Utrecht. Een producer die wil Donna Summer één liedje laten horen. Alleen Donna Summer is druk, dus wat doet hij? Hij volgt haar in Puerto Rico een badkamer in. Doet de deur dicht, haalt een cassette recorder tevoorschijn. En Donna die staat daar een beetje de make-up te doen. En haar vriend staat buiten en heeft geen idee waarom deze Paul Jabara zo lang met zijn vriendin in een badkamer zit. Zij ligt ondertussen dubbel van het lachen, maar ze hoort het liedje en ze zegt, ja, als ik terugkom, dan neem ik het op. En dat was dus Last Dance. En dat hoorde je dus bij Radio M Utrecht. En dit hoor je ook nu. Dit is Yves Berendsen.

Ja, Pieter en Gordon en Two Love Ways bij Radio M Utrecht. En oké, even heel iets anders. Hij was eigenlijk heel tevreden over zijn leven. Een beetje verliefd worden, een beetje kussen, gezellig en hop en weer door. En vooral nergens aan vastzitten. En hij dacht ook echt dat hij daar goed in was. Tot er dus iemand langskomt bij wie dat hele systeem gewoon niet meer werkt. In één keer mist hij haar als ze er dus niet is. Ja. En binnen de kortste keren is die theorie weg. En hij voelt zich bijna weer een kind. Hij merkt dat hij achter haar aanloopt. Dingen doet die hij helemaal niet van plan was. En het mooie is, hij heeft het door. En dat is nou juist het probleem. Alles in hem geeft een waarschuwing. Stop, niet verder, dit gaat gevaarlijk worden. Maar ja, kijk dat je verstand inmiddels keurig met zo'n rood bord langs de weg staat te zwaaien en de rest van jou denkt, bedankt voor de informatie, en gewoon weer doorrijdt. Nou, en precies dat beeld werd de kern van een liedje dat hij samen met zijn producer schreef. Een man die altijd dacht dat hij de liefde voor zou kunnen blijven. Totdat hij zelf degene was die niet meer kon stoppen. En dat is het verhaal bij dit liedje. Het is Billy Ocean, Red Light, Spells Danger, bij Radio M Utrecht.

0: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
1: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
0: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Okay.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatsloterij.

0: in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met de overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Over partijen hoor je hier bij je vrienden van Radio M Utrecht. Earth of Fire en Weekend staat voor je klaar. Eerst de verkeersinformatie met 2 meldingen. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en de afrit Geldermalsen door wegwerkzaamheden. Daar is de linker rijstrook dicht, zorgt voor 5 minuten vertraging. En wat langere vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost, daar 9 minuten.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Radio 1. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
6: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Pluk de middag met Erwin Peters.

dat klinkt als een lekker licht liedje, hè, deze weekend, Earth and Fire. Maar ja, het tekst is eigenlijk behoorlijk ongemakkelijk, hè, als je dat gaat luisteren. Iemand heeft door de week dus een relatie met een getrouwde man. En in het weekend gaat hij terug naar zijn gezin. En dus terwijl iedereen vrolijk weekend hoort, zit er in dat lied iemand gewoon 2 dagen alleen thuis. Nederlandse popmuziek, gezellig, maar wat een liedje is dat, hè? Nou, goedemiddag, ik ben Erwin. Dit is uur nummer 2 van Pluk de Middag. Wat leuk dat je erbij bent. Met welk klusje verdiende jij als kind vroeger je eerste paar centen en hoeveel kreeg je ervoor? Dat is de centrale

0: ZFM Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Lisbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht, daar luister je naar Let's Groove van Earth and the Fire. En Earth and the Fire, het begin jaren 80 was disco in één keer een vies woord geworden. Platenmaatschappijen die wilden er vanaf. Bands moesten er zogenaamd verder. En Earth and the Fire doet iets anders. Nemen juist dat dansgevoel dan mee. Hè? Zetten een synthesizer en die robotachtige Falcone stem. Are you ready, the boogie? En gaan gewoon door. Alsof iemand zegt disco is dood. En Maurice White van Earth and the Fire zegt ja hoor, ga eens even de kant joh. We gaan echt niet, er gebeurt helemaal niks. Nou, Earth, Wind & Fire dus bij Radio M Utrecht. En Let's Groove Tonight. Nou, en dan zijn we bezig met natuurlijk... waar verdiende jij vroeger als kind je eerste centjes mee? Met welke klus verdiende je als kind eerst een paar centen? Wat kreeg je ervoor? Nou, Jaap van Nes, die begon meteen serieus. Die woonde in Maartensdijk tussen de boerderijen. En hij liep als jochie van 11, 12 al rond bij boer Johan. Beetje helpen, beetje koeien, beetje klussen. En op een gegeven moment zei die boer, als je nou iedere, ja, een beetje boer, als je nou iedere zaterdag komt helpen, dan kun je wat verdienen. Ja. Dus Jaap, de volgende zaterdag in een nieuwe overal naar die boerderij. 8:30 beginnen, hele dag werken. En na het melken kreeg hij zijn eerste salaris. 2 rijksdaalders, 2 groens en 2 kwartjes. 7,50 gulden. En hij rende meteen naar huis alsof hij het meerderheidsbelang bij de boerderij had gekocht. Ja. En een paar jaar later liet dezelfde boer de hele boerderij zelfs een week aan Jaap over. Zodat hij voor het eerst zijn leven op vakantie kon. Ja, dat is ook een promotie. He? Van help even mee naar, hier zijn de koeien, succes. Dorothea van der Gun die paste op het zoontje van de melkboer. En als het dat toch was, even stofzuiger erbij, 2,50 gulden. En later hielpen ze ook in de winkel. En daar moet je dus hoofdrekenen. Daar moest ze hoofdrekenen. Geen telmachine, nee, geen schermpje. Gewoon klant voor je neus, boodschap op de toonbank. Rekening maar, ja. En dan leer je ineens heel snel wat 3 keer 1,75 gulden is. Mieke Vonk Urban die poetste de schoenen van haar broers. Kwartje per paar. Dat vind ik nog wel een ijzersterk verdienmodel. Geen huur, geen personeel. Alleen broers met vieze schoenen. En als het regende, had je dus gewoon een topweek. En dan Ad Tempelaar, die begon op zijn 14e. Cafetaria, 1 gulden per uur. 6 dagen werken, 60 gulden. 6 dagen werken, 60 gulden in de week. Eten gratis, koffie ook. En de cafetaria die zat dus mooi tussen een paar fabrieken, een sigarenzaak en een kroeg in. Dus ik vermoed dat je daarvoor zelf de halve buurt langs kreeg, toch of niet, Ad?
1: Jawel.
0: Dat klopt toch, denk ik wel. Dat je
1: dat klopt, over, ja.
0: Maar en dan, je schrijft ook iets in je berichtje waar ik dan even op bleef hangen. Zei, om 12:00 ging die zaak dan dicht. Maar dan kwamen er soms nog kroegklanten langs voor een kippenvel voor de vrouw. Wat zei je? Bedoelde je iets anders?
1: Nee.
0: Om ruzie te voorkomen, een kippenvel voor de vrouw.
1: We verkochten dus gegrilde kippen. En ik dacht iets van 4,5 gulden of zo, 4,25 gulden. Maar dan kwamen ze om 12:00 en dan namen ze nog een half kipje of een hele kipje mee. Om de ruzie met de vrouwen dan natuurlijk als ze hele avond in de kroeg hadden gezeten en half bezopen waren. Dan kwamen ze dus even gauw een kipje halen en dan namen ze daarmee naar huis toe voor de vrouw.
0: Oh, dus daar waar vroeger, waar nu tegenwoordig eigenlijk rij langs het tankstation om even een bosje bloemen te halen om de ruzie te voorkomen, was dat gewoon dan weer even een kipje mee?
1: Gewoon een kipje of een half kipje of een hele.
0: Echt, ja?
1: Ja.
0: Oh, waren dat echt mannen die om 12:00 binnenkwamen met lichte paniek van Ad, help me, anders heb ik thuis een probleem?
1: Ja, precies.
0: En dan ben je 14?
1: Ja, dan ben je 14 jaar. En dan op een gegeven moment heb je 3 maanden gewerkt. En dan stond er, waren we vergeten, een klein tuinraampje open te zetten. En daarnaast was dus een soort schuurtje, zeg maar, dat liep schuin. En dan konden ze via dat schuurtje konden ze dus naar binnen. En dan namen ze een pot room op ze mee. En mijn fooiepot met 61 gulden erin.
0: Oh, nee.
1: Ja. Dat heb ik nog meegemaakt.
0: Oh, verschrikkelijk. Want wat verdiende jij? 1 gulden, wat zei je nou? 1 gulden per uur?
1: 1 gulden per uur, ja.
0: En wanneer was dit? Welk jaartal moet ik dan denken, ongeveer?
1: Ik was 14, dus zeg maar 66.
0: Maar dat klinkt niet heel slecht, 1 gulden per uur, toch? Of was het laag? Of?
1: Ja, dat was wel wat laag. Want als ik net vroeg het aan mijn vrouw. Ik zei, wat verdiende jij dan toen je 14 was? En toen had ze dus over 69 gulden. Dus dan verdienden ze 9 gulden meer dan ik toen.
0: Oh, oké. Okay. En dat kom je nu achter, wou je zeggen?
1: Ja, dat komt nou achter.
0: Nee. Nou. Jeetje, dan kom je even een paar jaar daarna achter. Oh, wauw, ja. Hè. Maar even kijken. Maar even tot slot, hè. Je zegt dat het ook heel gezellig was, hè? Wat mis je daar nu het meeste aan? Dat vaste volk, de drukte, de verhalen... of gewoon dat je als jochie van 14 midden in dat hele volwassen leven stond, laat maar zeggen?
1: Ja, dat... Dat deed je dus op een gegeven moment ook, want dan was het na 12 uur. En dan gingen wij ook wel eens een keertje met die baas, de firma De Boef, het Zwijndrecht. Ik woon nu in Ede, maar dat was op Zwijndrecht. En dan gingen we bij die buurman gingen we ook even een biertje drinken.
0: En dat was een heel andere tijd, toch, of niet?
1: Dat was een hele andere tijd. Toen was het nog niet van geen 18, geen bier.
0: Nee, inderdaad.
1: Het was gewoon 18, 14 en 15 gewoon lekker biertjes, s'avonds.
0: Oh, maar weet je wat ik vind wel, wat een sneu verhaal, moet ik eerlijk zeggen. Oh, met die fooiepot van 61 gulden, dat was natuurlijk... Ja. Dat was een hoop geld. Weet je trouwens nog wat je gedaan hebt, echt tot slot hoor, maar wat je gedaan hebt met dat geld wat je toen verdiend hebt, van de eerste keer, weet je dat nog? Een beetje,
1: ja,
0: je...
1: dat weet ik nog. Want toen werkte ik dus, en dan kwam ik dus, zaterdags kwam ik, of zondagsmorgens, want dan ging die man, die was scheidsrechter, dan ging ik dan met die man mee naar allemaal amateurwedstrijden, ging die scheidsrechter. En dan moest ik op de tribune gaan zitten om... te luisteren wat ze riepen allemaal en wat ze zeiden. En op een gegeven moment was er een doelpunt gemaakt. En dan riepen die spelers, ze riepen allemaal buitenspel. En toen riepen ze vanaf de tribune, ja, dat kon hij niet zien, want zijn haren waaiden voor zijn ogen. Hij was net zo kaal als ik nou. Ja, dus zulke dingen. En dan ging ik dan naar huis toe. En dan moest ik de helft op mijn spaarbankboekje zetten. Ja. En de andere helft. Die moest ik aan mijn moeder geven voor de kostgeld.
0: Oh ja, natuurlijk ja. Ad, dankjewel voor een mooi verhaal.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel.
1: Prettig.

3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Vandaag is het af en toe wat spatten regen. Bewolkt is het vanavond en vannacht. Kunnen dan blijft het soms dus droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen overdag wolken, maar ook een flinke portie zon. En dan wordt het 22 graden.

Jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen. In het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan zijn hetzelfde woordje of onderwerp in de titel. Kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Ben er klaar voor? 3 platen. We noemen dat de 3 aanwijzingen. En dit is aanwijzing nummer 1.

Ja, mooi plaatje. Aanwijzing nummer 1 was dat in het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. En mocht je niet idee hebben, stuur dan even een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan via de app van RTV Utrecht. Rechtsboven app ons. 3 platen, 3 aanwijzingen, 1 overeenkomst. Je hebt aanwijzing 1 gehad en dat betekent dat dit aanwijzing nummer 2 is. In 3 voor 4.

Ja, heb je hem te pakken, jongens? Dat was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Heb je hem al te pakken? Even serieus. 3 platen, 1 overeenkomst. App hem dan naar de studio van Radio M via de app. Heb ik je misschien zo aan de telefoon? Dat wil zeggen, na aanwijzing nummer 3.

0: een of andere manier doet deze plaat me eraan denken, dit soort... Nee, het is niet een soul show. Dit, we spelen het spelletje, namelijk 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Dankjewel voor je berichtje. Er wordt gebeld en heb je... Oké, dan is dit haar zelf of is het een voicemail? Wat gaan we... Oh. Is het een voicemail?
1: Nee.
0: Oh nee, dit is Ali zelf. Ja, daar is ze. Daar is ze, ja.
1: Ja hoor.
0: Ja, ik kan het van tevoren niet altijd zien. Ik kan alleen dat hij overgaat. En dan een balkje groen als hij opgenomen wordt. Maar dat weet ik dus nooit. Ik hoor het natuurlijk niet. Dan weet ik niet of het een voicemail is of een echt daadwerkelijk persoon. Maar we hebben een persoon.
1: Ik ben een persoon, jazeker.
0: Je bent zeker, ja, niet zomaar een persoon. Je bent Ali van de Weerthof. Ja, dat klinkt een beetje als een karakter uit de film. Dit is Ali van de Weerthof, weet je wel. Dat klinkt altijd zo'n plekje, zo met 3 hoog achter, weet je. Nee, dit is Ali. Ali van de Weerthof, die ken je toch wel? Dat klinkt een beetje. Maar je bent echt gewoon.
1: Ik ben echt.
0: Dit is
1: ja,
0: ook voor- en achternaam. Dit is niet een, je bent geen actrice uit een vette musical. Okay.
1: Nee, gelukkig niet, zeg. Nee, doe maar niet.
0: Ali, wat leuk om je aan de telefoon te hebben. Ook, want je had het, zie ik ook. We hebben het namelijk over eerste. We hebben het, welke klusje verdien je als geld als kind? Je eerste paar centen. En hoeveel kreeg je ervoor? Maar geen jij zin. Hebt iets gedaan, want volgens mij is dat loodzwaar. Ook.
1: Ja, bollepellen.
0: Bollepellen in de Noordoostpolder, ja, Magnesse.
1: Ja, in het mooie dorpje.
0: Oh, en wat, je, na 4, hoeveel, wat verdiende je daarmee?
1: Ik heb geen idee. Ik heb het altijd opgespaard en dat was in de schoolvakantie. En dan als het klaar was, dan ging ik met mijn oudste broer naar Emmeloord en dan ging ik een radio cassette recorder kopen en een...
0: En een cassette van Luf, ja, wat schattig. Och, dat is eind jaren 70 dan, zo'n beetje.
1: Ja, zoiets.
0: Mijn eerste baantje was bollenpellen in de Noordoostpolder. Maar mensen, na 4 weken werken, ging ik met mijn eerst verdiende centjes met mijn oudste broer en mijn Noord radio gekocht. Cassette, mijn eerste cassette, wat je van Luf.
1: Ja.
0: Oh, ik weet zeker, want het is eind jaren 70, dat is niet zo heel lang geleden natuurlijk. Ja, maar ik weet zeker, Ali, dat je nog precies weet bijna wat je aan had, waar je hem kocht en hoe je je voelde toen je het gekocht had en dat je dat bandje erin deed.
1: Dat ik niet meer van mijn slaapkamer afkwam, nee.
0: en dat je ouders, weet ik wat, me gek werden van elke keer hetzelfde liedje.
1: Ja,
0: weet je nog waar dat cassettebandje met welk liedje het begon?
1: Geen idee.
0: Soms weet je nog wel de volgorde van de liedjes.
1: Nee, dat weet ik niet meer.
0: Zo'n Trojan Horse stond erop. You came onto the door like a Trojan.
1: En dat is mijn handicap. Ik ken nooit titels.
0: Ja, ik probeer het te zingen, maar dat zal ik overslaan.
1: Ja, eigenlijk. Niet,
0: nee, oh, bedankt. Hè. Ja, nou,
1: ja, dan hangt iedereen op.
0: Ja, dat niet sowieso al gebeurt. Ze spelen 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Leuk verhaal is het ook.
1: Ja.
0: En 3 platen met 1 overeenkomst. En Ali, wat is de overeenkomst tussen die 3 platen?
1: Lady.
0: Lady, zegt Lady Ali van de Weerthof. Ja. Lady Ali. Lady Ali. Ja, gefeliciteerd. De 3 kussen.
1: Dank u wel.
0: Weet je nog welke platen je gehoord hebt toevallig?
1: Alleen
0: deze,
1: want daar was ik ook grote fan van.
0: Oh ja, heb je ook... Ja, weet je dat er heel veel cassettepandjes weer opnieuw worden uitgebouwd? Dat heel veel liedjes...
1: Eerst
0: als vinyl, leuk. Dus heb je de cassette de recorder nog?
1: Nee.
0: Nieuwe koop. Even kijken, de Commodores met Lady, BZN, Lady McCoy en Lady Antebellum met de Meet You. Nou, dat waren de 3 platen. Dan mag jij kiezen of een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Wat mag ik inschenken?
1: Ik wil graag de shopper.
0: De shopper. Gaan we die opsturen, Ali. En hoor je nu Petillia Clark, my love.

0: beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
3: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op Nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Het is Lot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en dan wordt het 20.

0: tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jarenlanger mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Hey Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
12: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Pluk de middag met Erwin Peters.
13: Ja, leuk dat je er bent.

Sunny Hates Jazz bij Radio M Utrecht. En Turn Back the Clock. Goedemiddag, laatste uur, pluk de middag. Met welk klusje verdiende jij als kind je eerste paar centen? En hoeveel kreeg je daarvoor? Ik ben benieuwd naar. Miep uit Scherpenzeel die zegt, ja, ik kreeg een stuiver voor het poetsen van de koperen deurbel. En die deurbel die klonk alsof de koningin kwam. Ja, voor een stuiver. Ik hoop dat de koningin het gewaardeerd heeft. Blijf vooral reageren. Ik pak er zo nog een paar bij. En als je nou denkt, ja, ik hoor die studio elke keer. Maar hoe ziet het er eigenlijk uit? Nou, daar kun je dus achterkomen, want volgende week, dat wil zeggen vanaf morgen, geven we iedere dag een exclusieve rondleiding weg bij Radio M Utrecht. Even achter de schermen kijken. De studio is in een kennis maken met de mensen die je normaal gesproken alleen maar hoort. Luister goed, beantwoord dan de vraag. En misschien, wie weet, loop jij misschien binnenkort hier zelf ook nog even rond. Goedemiddag. Ja.

Sand komt eraan met Dat Ben Jij. We hebben Celine Dion, That's The Way It Is. Maar we beginnen met The Foundation. En Baby, Now That I Found You. Leuk dat je erbij bent.

0: is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Dat ben jij, Vincent, bij Radio M Utrecht. Goedemiddag, ik ben Erwin en je luistert naar het laatste uur alweer van Pluk de Middag bij je vrienden van Radio M Utrecht. De vraag is dus, met welk klusje verdiende jij als kind je eerste paar centen en hoeveel kreeg je ervoor? En bij sommigen was geld verdienen vroeger helemaal niet zo vanzelfsprekend als ik het zo zie. Klasina de Jong die zegt, ja, ik kom uit een tijd dat je niet overal een geldbedrag aan moest plakken. Zaterdagse boodschappen doen, dan kreeg je misschien een koetjesreep, maar die moest je dan delen. Later woonde er een dame bij hen in huis en als Klasina haar kamer een beetje schoonmaakte, kreeg ze een dubbeltje. En met dat dubbeltje ging ze naar de A&O voor een gelukszakje. Kijk, dat is ook wel een hele andere economie. 10 cent verdienen, 10 cent uitgeven en dolgelukkig naar huis. Marianne Uiterwaal die hielp vanaf haar 13e mee in de winkel van haar ouders. Woensdagmiddag, de zaterdag, vullen, schoonmaken, balansen, maar geen loon. Ze schreef gewoon ieder gewerkt uur op in schriftjes, 3 jaar lang. En, hè, toen ze 16 werd, ging haar vader die schriftjes zogenaamd nakijken. Conclusie? Ja hoor, brommen bij elkaar gespaard. Dat is toch prachtig, dat is geen loonstrook, dat is geen bankrekening. Gewoon 3 schriftjes en de vader die zegt, klopt, je hebt hem verdiend. Sera die moest thuis gewoon meehelpen, geldvraag kwam niet eens bij haar op. Haar eerste echte geld verdiende ze met kranten lopen. De Eemsbode 2 keer per week. Het Nieuwsblad van het Noorden iedere dag. En van dat geld kocht ze een eerste en tweedehands 8 sporen bandrecorder. Kijk, prioriteit. Eerst muziek en daarna de rest, hè? Maar toen ze naar de kweekschool ging, moest ze van hetzelfde geld haar boeken betalen. Jean Verburg die stond op een 14e in de wasserij en de mangel. Naast een Turkse vrouw die geen Nederlands sprak. En volgens Jeanne had de baas dat expres zo geregeld. Want dan werd hij niet gekletst. Gewoon doorwerken. Gulden per uur, bloedheet, door alle stoom. Dat is dan ook wel je eerste kennismaking met arbeidspsychologie, hè? Als je maar zorgt dat er niemand met elkaar kan praten, dan stijgt de productie vanzelf. En David Gandia die had misschien wel het slimste klusje. Voor oma de lege jeneverflessen van opa terugbrengen naar de kruidenier. 50 cent statiegeld per fles. En voor zijn kinderogen een kapitaal. Dus opa die deed het zware werken en David deed de logistiek. En oma beheerde de opbrengst. Het was eigenlijk gewoon een familiebedrijf. Met welk klusje verdiende jij als kind je eerste paar centen? Stuur het door naar de studio van Radio M Utrecht.

0: Wonderful World, Beautiful People bij Radio M Utrecht en Jimmy Cliff. En Wonderful World, Beautiful People. Maar Reinoud van de sportredactie is hier. Maar ja, FC Utrecht heeft natuurlijk...
1: FC Utrecht heeft gespeeld vanmiddag.
0: Ja,
1: en je komt helemaal... in Rotterdam tegen Excelsior. En hoe dat klonk, dat hoor je het, dat is zo.
0: Dat is deze.
2: Als nu Arthur Sager komt en de voorzet steepen af. Is het geen buitenspel? En dan is het in de 36e minuut FC Utrecht dat op 0-1 komt.
3: Ik hoop wel dat je het vast kan houden. Want als je alleen maar gaat verdedigen, valt er nog wel eens een balletje een keer verkeerd. En dan moet je weer opnieuw beginnen.
4: 14 minuten nog. Nog altijd 1-0 voor FC Utrecht. Zou het dan vandaag gaan gebeuren? De eerste driepunter voor Anthony Correa.
2: Slinky en de gelijkmaker. Utrecht zit mis achterin. Het is de 78e minuut voor Excelsior. Het is weer gelijk. Op Oudenstein. Ja, Van Duin. Nee, het is de Wit.
5: Ja.
2: Ja, het is Dani de Wit die scoort. Het is de 92e minuut van FC Utrecht. En dan is het Dani de Wit. Komt Utrecht op de 1-2. En ik denk dat het verdiend is.
0: Oh, nou
1: ja, zeker verdiend.
0: Ja, ik zag je helemaal stuit. Zo klonk jij, zo zag ik jou rondhuppelen. Zoals het net op de klonk is. Al een beetje dat, helemaal hyper. Maar het is de eerste keer, hè?
1: Het is de eerste keer dit seizoen dat ze winnen.
0: Ja, dus dat nou...

Vandaag een paar spatten regen, gaat of 20 is het nog. Vannacht dan is het droog en 12 graden. Morgen overdag wolken, af en toe een stukje zon. Best wel wat zon en 22 graden.

allemaal mooie reacties op binnen. Met welk klusje verdiende jij als kind je eerste paar centen? Hoeveel kreeg je ervoor? Soms kreeg je gewoon dus helemaal geen geld, hè? Dan kwam de betaling in natura. Een snoep, een ijsje, een plak worst. Feitelijk waren we gewoon kleine ZZP'ers, hè, met een heel vreemd pensioenplan. Arend uit Vianen die zegt namelijk, ja, ik hielp de melkboer op zaterdag. En aan het einde van kreeg ik dan een fles chocolademelk. Een ochtend werken voor chocolademelk. En Gerrit die klinkt nog tevreden ook. Ik zeg, werkgevers, niet meeluisteren hoor. Nou, zometeen om 5 uur hier bij Radio M Utrecht. Ik vind het echt een van de allerleukste programma's van Radio M Utrecht. Dat is het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Dan is het ook 13 september, de week van 13 september. Maar dan van welk jaar? Ja, kijk of aan de hand van een aantal aanwijzingen je erachter kunt komen welk jaar dat is. En we stappen in de tijdmachine na zomerse septemberweek, waarin Den Haag en de hitlijsten op hun grondvest schudden. Na een slopende formatie van ruim 100 dagen staat het bordes van Huis den Bosch vol. Aartsrivalen Dries van Acht en Job den Uyl die moeten noodgedwongen samen het nieuwe kabinet gaan leiden. Aan de andere kant van het oceaan, viert de Nederlandse band Dieselfeest als een kraker Salsa Little Summer Night de Amerikaanse hitlijst binnenstormt. In Utrecht gonst de stad van de cultuurplannen. In Filmtheater Het Hoogst worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de allereerste Nederlandse filmfestival ooit. En uit de transistorspeakers schalt een historisch popmoment. Sheena Easton scoort met For Your Eyes Only de allereerste James Bond nummer 1 hit in onze enige echte Nederlandse top 40. Even afrekenen in guldens. Door de oliecrisis betaal je aan de pomp maar liefst 1 gulden 76. Het voelt al 2026 precies zo. Voor een liter benzine, een koud fluitje op de neuden kost 1 gulden 50. En voor een knapperig patatje leg je 1 gulden 60 neer bij Manneke Pis. Een eigen pandje in het hart van Utrecht. De markt zit diep in het slop, dus voor 130.000 gulden bij je als spekkoper. En de pasgeboren baby in de wieg, die heet hoogstwaarschijnlijk Jeroen of Suzanne. Van Acht en Den Uyl op het bordes, Diesel in Amerika, torenhoge benzineprijzen en de zwoele bondhit van Sheena Easton. In welk jaar en welke week zitten we zo meteen om 5 uur in het Gouden Weekend met Edwin Meerman? Je hoorde de details uit de week van 13 september 1981.

Ja, Radio M Utrecht. Het nummer Letitia McNeil straks. Ja, oh, Letitia McNeil. Alleen ik kan maar niet op het jaar komen. Weet jij het? Femi stuurt een berichtje. Letitia McNeil is 1997. En dit was Eros Ramazzotti. Dit was iets eerder. 88? Ja, 88. En Mabella, Questo e Amore. Even heel iets anders. Ze komt, ze is 19 en komt uit Californië. Zon, warmte en dat kent ze. En dan verhuist ze met haar man naar New York. Waar ze op een ochtend naar buiten kijkt en iets uit de lucht ziet komen wat ze eigenlijk nauwelijks kent. Sneeuw. Ze had nog nooit een winter meegemaakt. En warme kleding had ze ook niet echt meegenomen. Dus ze loopt daar door New York en denkt eigenlijk voortdurend aan thuis. Aan warmte, aan Los Angeles. En tijdens zo'n wandeling komen ze langs een grote kathedraal. En zij wil naar binnen en haar man niet. Die heeft nogal slechte herinneringen aan de kerk. Dus zij gaat alleen even rondkijken en ook gewoon even weg uit die kou. Een paar weken later ligt ze midden in de nacht te slapen. 2 uur, 3 uur en haar man maakt haar wakker. Hij zit met een gitaar en heeft het eerste stuk geschreven. Een eerste stuk. Zij luistert en denkt, oh prachtig, welterusten. Maar nee, hij wil dat ze opstaat en helpt, nu. En hij zegt zelfs, ooit ga je me hiervoor bedanken. Dus daar zit ze midden in de nacht en ze pakt die wandeling van een paar weken geleden erbij. De grijze lucht en de kou, het verlangen naar huis en de kerk waarbij ze naar binnen ging. Eigenlijk schrijven ze geen verzongen tafereel. Ze schrijven gewoon op wat er die winter, ze schrijven gewoon op wat die winter met hen gebeurd was. En ja, ze heeft later gezegd dat hij gelijk had en ze heeft hem er inderdaad voor bedankt.

Zometeen hier bij Radio bij Utrecht om 5 uur is het de beurt van Edwin Meerman. Tussen 5 en 7 hoor je het Gouden Weekend. En daarin is het de week van 13 september 1981. Aanstaande vrijdag samen weer plukken om 2 uur.

0: help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
10: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wil.

0: Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neffkens. Plan nu jouw proefrit op neffkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: Hey Remo!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
10: Radio M.
11: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
12: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: En zo begonnen we vandaag met een muzikale majesteit, Duke Ellington. En die Queen of Hearts in die dagen was vooral Lady Di, die even ervoor was getrouwd met Prince Charles. Het grote zomernieuws van 1981, waar we vandaag zijn. En inmiddels alweer halverwege september. Deze werd eigenlijk al eerder opgenomen door Emmylou Harris en ook Dave Edmunds. Dan gaat hij zo. Maar het werd vooral voor Juice Newton hier dus. De hit deze week nieuw op 42, zie ik in de nationale hitparade.
1: Het is zondagmiddag. Dit is het Gouden Weekend. Met Edwin Meerman.
0: Maar dan dus 45 jaar geleden. En ze draaien hier en daar ook weer op 45 toeren. De komende 2 uur op het menu dus. Deze jaargang. En dat swingt hier niet onregelmatig de pan uit. Nou, we zijn meteen goed begonnen. Hier en daar ook wel extra belegen. Zo op je boterham wellicht. Een flinke portie nostalgie zonder op te scheppen. Een uitje naar ooit. Muziek met smaak en ook hier en daar wel met een korreltje zout te nemen. En daarnaast ook het nieuws van deze week. En onze eigen Queen Beatrix straks over Prinsjesdag. Laten we een klein stukje van horen en de kranten erbij. En in dit eerste uur horen we ook onder meer van de Dolly Dots. Ja, de nodige dames aan de dis, waaronder dus deze. En het gaat ook nog over een dame. Want de Commodores zijn er ook bij. Nou, dames en heren vooral, welkom terug in deze week van 1981.

van de Rolling Stones. Met zijn solo-project en Sissy, je suis een rockstar met een Franse tongval. En de echte Stones zijn er ook nog later hoor in dit Gouden Weekend, want die hebben ook weer een nieuwe plaat. Deze week dus in 1981. Het nieuws ook zo direct van 45 jaar geleden. Prinsjesdag uiteraard. We horen even de stem ook van onze toen nog kerstverse majesteit koningin Beatrix. En zij heeft het druk, want ze moest ook het tweede kabinet van 8 beëdigen. Dat is inmiddels gebeurd. We hebben nieuws over de AmroBank zometeen. En ook shownieuws over Rob de Nijs. En een nieuw spelprogramma dat eraan komt op de buis. En dat wordt een dure voor de VARA, staat er boven. En hier is Denise Williams. Je mag ook Nisi zeggen. Zij heeft nu met deze plaat een nieuwe hit. Ook op 39 staat ze. It's Your Conscience. Don't

0: En zo was Grace Jones in haar limousine op de weg terug. Hoewel de tekst iets dubbelzinniger is dan je zou denken, hoor. Pull up to the bumper op 36 deze week in de Nationale Hitparade. Als vervolg toen op I've Seen That Face Before. Gaan we eens even naar wat berichten uit de kranten van deze week in 1981. De Amro Bank, lees ik over. Ze zien daar brood in het midden- en kleinbedrijf. Dat is een sector die tot dusver voornamelijk door de Nederlandse Middenstandsbank werd beheerst. De Amro Bank komt nu met een nieuwe mogelijkheid om meer kleine ondernemers met een goed idee te helpen om een bedrijf op te zetten. Dan is er ook het nodige aan shownieuws te lezen. Bijvoorbeeld het liefdesgeschenk dat Rob de Nijs van zijn vriendin Belinda Muldijk kreeg. Dat is een prachtige Harley Davidson motor. Is namelijk gestolen en Rob is bijzonder verdrietig. Hij was nogal gehecht ook aan deze motor, zegt hij in de krant. Het is altijd een jongensdroom van mij geweest om zo'n Harley Davidson te bezitten. En ik zie hem hier ook nog op de foto zittend op zijn motor, maar die is dus inmiddels verdwenen helaas. Ander shownieuws, de VARA-televisie gaat met geldprijzen smijten in de Willem Ruijs Lotto-shows, die vanaf dit najaar, vanaf 9 oktober, op de televisie komen. Een verliezend koppel krijgt de kans om een maximum bedrag van 15.000 gulden maar liefst te winnen. En een winnend stel zelfs 30.000 tot 40.000 gulden. En verder kan ook in elke lotto een auto worden gewonnen. Dat is anno 1981 toch wel een hele bijzondere prijs. Dan zal meteen overigens nog een andere showmaster die zelfs een hit heeft. Eerst nog even naar de politiek, want het tweede kabinet van 8 is uit de startblokken. In een druilerig Den Haag werden 15 ministers en 16 van de 17 staatssecretarissen door koningin Beatrix in Paleis Huis ten Bosch beëdigd. En daarover gesproken ook nog een mooie foto hier. Na hun beëdiging trokken de nieuwe ministers en hun staatssecretarissen zich voor een hapje en een drankje in het Catshuis in Den Haag terug. En degene die de meeste ogen op zich wist te vestigen was ongetwijfeld staatssecretaris mevrouw Hedy Dancona van Emancipatiezaken, die zich tot verbazing van de een en tot ontstemming van de ander voor deze plechtigheid had gehuld in een Bermuda-schorts en een t-shirt. En in deze outfit poseerde de bewindsvrouw ook voor de fotograaf van de Telegraaf. Mooi om te zien. Nou, over Prinsjesdag gesproken, nog even een fragment uit het toen nog hartstikke nieuwe Jeugdjournaal. En dan horen we ook de stem van Leontien Keulemans.
1: Hallo. Het is vandaag de derde dinsdag van september en dat is altijd een heel bijzondere dag in Nederland. De koningin opent dan namelijk het nieuwe vergaderjaar van de Eerste en Tweede Kamer door het uitspreken van de troonrede. Daarin vertelt het kabinet altijd welke plannen het heeft voor het komende jaar. Deze keer was er iets bijzonders met die troonrede. Luister maar wat de koningin daarover zei.
2: Het onlangs aangetreden kabinet heeft nauwelijks de tijd gehad voor beraad over het te voeren beleid. Een uiteenzetting van dat beleid zal eerst over enige weken in de regeringsverklaring kunnen worden gegeven.

Het Gouden Weekend van Radio en Utrecht. Ik zei het al even, de nodige dames aan de dis. Dit waren dan de Dolly Dots. En PS als vervolg op Laila, de Queen of Sheba. Het ging ook al over de Queen of Hearts. En we hebben onze nieuwe majesteit toen, Beatrix, ook al even kort gehoord net. Muziek en majesteit dus. En dit is ook wel een hele bijzondere stem. Haar naam, Shirley Zwerus. Daar is ze weer heel even. Alleen.

0: Het Gouden Weekend vandaag in Saphir, 45 jaar. En nieuw op 45 ook toevallig deze van High Glass, You'll Never Know was dat. Het was ook de week waarin Simon en Garfunkel te zien waren in Central Park in New York. Live op 19 september gebeurde dat. En het leverde ook nog een bescheiden hitje op. Dus ze waren weer even terug met The Hearts in New York.
1: Here's a song that comes from a new album of mine, which is almost the only song in the show that's not a Paul Simon tune.

Een groot applaus voor Simon & Garfunkel. Deze week dus in Central Park in New York anno 1981. En hier is Patricia Pai. In de jaren 70 had ze al wat last van liefdesperikelen. Who's That Lady With My Man bijvoorbeeld. En ook anno 1981 ging het nog niet helemaal lekker. Ze schreef het samen met John van Katwijk. Het leverde wel weer een leuke hit op. Who Let The Heartache In.

Nostalgisch nazomer in het Gouden Weekend. En vanuit Spanje was hier Juan Pardo. Die ging best nog lang mee, ook deze week op 18 in de Nationale Hitparade. Wel op de weg terug met Nomiables, zie ik. En hij was daarvoor ook al werkzaam met Perret. Borriquito, daar zat hij ook achter. Nou, dit was dus zijn eigen hit. In het volgende uur de top 10 van deze week erbij. Met onder meer... Hands up, baby, hands up. Otterman. En ik had ze al beloofd ook, hè. De Stones zijn er ook bij. Met ook een hele nieuwe LP. En deze die ga ik straks dus draaien vooral op 45 toeren van 45 jaar geleden. Dan heb ik er nog eentje voor zessen. Overigens straks ook Lionel Richie met Diana Ross. Maar hier ook alvast even met de hele band en de Commodores. En 3 jaar na Three Times a Lady ging het alweer over een dame.

0: last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen, blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken.

0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met bouwgarant.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar

0: leopardclinics.nl. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
1: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Het ging goed met Shaking Stevens. Ze kwamen aan de lopende band. This Old House, You Drive Me Crazy. En al snel toen ook Green Door. Dat was overigens al 25 jaar ouder, hoor. There's an old piano and they play it hot behind the green door. Dit is Jim Lowe. Don't know what they're doing, but they laugh a lot behind the green door. En zo leende Shaking Stevens dus heerlijk uit het verleden. En zeker niet zonder succes.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Nog een uurtje zijn we in deze week van 1981. Geschiedenis aan de DIS Radio voor wie niet kijken wil. Met de hits voor fijnproevers. We hebben ook de gebakken luchten bij de gesneden koek. Een blik vol herinneringen wat we hier weer opentrekken vandaag. En straks even voor zeven hebben we ook nog een stoetoetje. En dat is vandaag overigens een combinatie met de nummer 1 van de Nationale Hitparade. Verder ook een groot deel van de top 10 deze week. En nu we toch even aan het voorproeven zijn. De Moody Blues. Die waren er weer bij, net als ILO. Nou, de muzikale avonturen in de avonturen, zeg maar. Ik ben Edwin, je gouden gids door het verleden. Vandaag dus in het Saffier. Nu meteen de tweede bijdrage van Lionel Richie. En deze keer met Lady Di aan zijn zijde. Dat is in dit geval Diana Ross.

Amika is dat, een Japanese boy. En ze stijgt lekker door. Deze week naar nummer 12 zie ik in de Nationale Hitparade. En wat er allemaal in een top 10 te vinden is, hoor je zo meteen. Ik heb nog even de Moody Blues. Een pareltje, zo'n pittig sausje wat we graag ook nog even opdienen zo bij het eten. Met nog altijd de stem ook van Justin Hayward. Het heet The Voice. Het komt ook van een LP die destijds verscheen. The Long Distance Voyager. En dat is nog eens wat je noemt een fijne reis zo in de tijd, toch?

0: En op zaterdag 12 september 1981... werd deze ieder uur even gedraaid via Hilversum 3. Dus de favoriet schijf en een kanshebber voor de nationale hitparade. Fantastiek. En Mama Told Me was dat. Lijkt hier wel een beetje op, hè? Van een jaar daarvoor van Lip Sync. Nou, we gaan zo meteen de top 10 in. Eerst nog even een kleine boodschap.
1: Disco 81, een unieke dansexplosie. 50 non-stop disco hits op 1 LP. De Disco Zomersound van 1981. Disco 81, je blijft dansen. Een joekel van een plaat.
0: Ja, we hoorden al het nodige aan dansbare muziek vandaag, hè?
2: De nationale hitparade.
0: En ik hoorde al even All Over the World van ILO, die ook op die LP te vinden is. Nou, hier zijn ze met die andere hit van dat moment. Hold on tight. Deze week op nummer 10.

zo was Michael Jackson ineens 6 jaar jonger dan in 1981. Want eigenlijk had hij het al halverwege de jaren 70 opgenomen. Maar deze kreeg een nieuwe kans en zo waren een enorme succes in Nederland in die zomer. One Day in Your Life. Hij was dus al wel een dagje ouder geworden. En op nummer 9 tussen alle nieuwe platen door, zeg maar. En hier is Otterman. Opnieuw vanuit de DISCO, net als het jaar daarvoor. En Hands Up.

Start Me Up. Een herstart dus ook voor de Rolling Stones. En een hele nieuwe LP. En binnenkomen op 6 in de nationale hitparade, dan doe je het best goed. Mick Jagger was weer helemaal terug. Krachtig stemgeluid, overigens ook van Peter Koerwijn. Ook al een oude bekende, hè? Net als Klap maar in je handen, ook deze dus in een nieuwe jas in de top 10. En over krachtige stemgeluiden gesproken en applaus. Hier hebben we BZN en dit was ook een live opname. Het was in Griekenland, de band bestond 15 jaar. Dus een feestje voor Jan en Annie in The Old Callahan.

0: En zo navigeren we dus door Hitland deze week van 1981, inclusief Tom Club. Wordy Webbing Hood, gebaseerd op een oud kinderliedje, Ramsam Sam, op de vierde plaats. En een kans hebben voor de top, want ze stijgt heel snel door naar nummer 3, Anita Meijer.
1: When I was

0: R is weer in de maand. Nou, dat was in 1981 niet anders. En een hele mooie R zelfs uit Leiden. Rubberen Robbie. En een parodie op het Nederlandse lied, hè, tot dan toe. En een van de vele medleys destijds, Lobo, hadden we ook. En Stars of 45, die hebben we ook laten voorbij komen deze zomer. Nou, en deze nog altijd op nummer 2 dus deze week. En 45 jaar geleden aan de top dan weer een heel ander geluid uit de film van James Bond. En China Easton.
1: In Nederland.
0: For Your Eyes Only. En dat is tevens ook ons zoete toetje van vandaag.
2: Even voor 7. Radio.
0: Want we gaan afruimen en komen de zaterdag weer terug. Dan in 1986. Binnenkort ook weer in deze jaargang, hoor. En ik wens je voor nu een fijne avond.

0: voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
1: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede

0: Ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primoz Roglic is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond

feels so good. You're lying here next to me.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om nu.

0: poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En met Clannad en Team from Harry's Game is de herfst wel compleet.

Al vind ik dat we ons niet uit het veld moeten laten slaan door het weer, nee. We moeten ons gewoon richten op de liefde. Want daar is dit programma voor elke dag te beluisteren hier op Radio M Utrecht. Tussen 10 en 11 uur 's avonds. En dan komen de mooiste songs over de liefde voorbij. Ja, ik zeg dus heel vaak liedjes over de liefde. En ik heb laatst geleerd dat Bram Vermeulen ooit heeft gezegd dat als je een liedje maakt, dat het dan minder belangrijk is. Dus die ga ik in mijn oren knopen. Dat gaan we voortaan anders doen. Wat fijn en gezellig dat je erbij bent. Je gaat luisteren naar Maria McKee nu.

Op Radio M Utrecht hoorde je Kate Winslet. Vrouw die natuurlijk niet alleen kan zingen, maar ook fantastische actrice is. Een van de grootste rollen die ze gespeeld heeft was in de film Titanic. Daar draait dan ook regelmatig de muziek ervan. Maar vanavond moet je het even doen zonder Celine Dion. Want dit is Procol Harum en A Wider Shade of Pale.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Falling was dat van Alicia Keys. En je hoorde ook nog Gary and the Pacemakers met Don't Let the Sun Catch You Crying. En Gloria Estefan was er vanavond ook met Don't Wanna Lose You. En dit is Peter Maffay. Wat een geliefd lied is dit toch?

kleuren zijn weer in de tinten van de liefde. Donovan op Radio M Utrecht met Colors. Zometeen Waiting on a Friend van de Rolling Stones. Eerst mag je luisteren naar Mariah Carey en Hero.

0: twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.
3: Radio M.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt erin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: nationale nieuwe. Per radio en Utrecht.
1: Groot van Miss Montreal.
0: Nationale nieuwe
1: bij Radio M.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden

0: jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juli.